0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

be ready.

0: dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het vak

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek en wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer,

ze daar bejaard te zijn. Met drie brillen op haar steekneus lees ze nog het avondblad. Of ter dooie zijn gevallen.

Alleen Jantje staan erbij. Die moest naar zo'n afkikcentrum. Iets met stuffies of zo wat. Dat moest naar een opkikcentrum.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier 10 explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Café Schloss.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: RTV Klos met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
1: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. En ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
3: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
1: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
3: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
2: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
4: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
2: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.
6: This is the cha-cha slide, y'all. I want everybody to come up on the stage and we gonna do this. Let's do it. Oh, yeah. Let's do it. Oh, yeah.

0: Supercharge headset.
1: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
3: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door de hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
2: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt. Het
4: contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
2: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Dit is Goud van Oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.
1: Uno, dos, un, dos, tres.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minsen spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been, van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. De zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

uit de slaap die jou heeft weggehaald. Ik had je lief, oh, ik droeg jou.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slops met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan het dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het komt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: Voordat ik Herman van Hien ontdekte...
1: Vertel.
0: Deed ik maar wat.
1: Nee,
2: steeds meer luisteraars hebben vernieuwde Herman van Hien ontdekt. Sinds kort ook met vleugels.
0: Tja, het geeft gewoon een veilig gevoel.
3: Ja, echt waar hoor. De beesten en de vleugels, die doen het. Dames en heren, luisteraars, het is 4 minuten over het derde uur. Nee, het is 15 uur. Het derde uur na 12 uur. Met 15 uur, dus je moet optellen. 12 plus 3 is 15. Sorry. Ik zat even te kijken naar onze kaderkrant. Dat zijn er wat emotionele foto's op van het Kosovo. Oh, man. Al die mensen in tranen. Gefeliciteerd als je het gewonnen hebt. Ik weet wel wie het zijn, maar ik ga het niet vertellen. Nee. Daarvoor moet je lezen op onze website. En zo. Nou, het is tijd voor de show. Een beetje druk vandaag, moest allerlei dingen doen en zo. En ik weet niet of je weet, maar de overal wordt verbouwd. Overal. Binnenkort gaat ook een stukje van de Velweg gaan dicht. Ja, dat is... Dus ik kan er altijd in om naar Steenwijk West. Daar kun je schudden. Dit gaat een halve maand dicht, dus daar kun je niet meer lang. Mocht je in Hogeveen willen gaan parkeren, ook daar zijn diverse wegen compleet dicht. Want waarom zouden we het nou niet doen eigenlijk? Hè? Een beetje oponthoud is wel goed. We zitten ook veel te druk in het leven, dus dat betreft is oponthoud nu dan wel lekker. En natuurlijk niet te vergeten, de rotonde. De nieuwe rotonde wordt druk aangewerkt. Vanaf volgende week kun je er niet meer langs. Die wordt alles dicht. Persoonlijk even bij onze collega, bij de voorzitter, die woont daar, dus Hoekvol. Nou, ik zei vertellen, die is heel blij. Ach, man. Hij zegt, ga ik naar buiten kijken, word ik al blij.
4: De komende uur, opgepast.
5: Herman van Hien.
4: Dus riemen vast.
6: Je luistert naar RTV Slos.
3: En dat is nog lang niet over. Alhoewel, het niet zo lang duurt. It ain't over. Hier is Jack Jarrett en Sam Fender komen ook voorbij.

0: Somber en Home Wrecker. Sam Fender zei Rainy In, deed hij samen met Olivia Dean, dat is op dit moment een gigantisch hit in Amerika. En Jack Jarrett on the Big 105 en de DAP 11 Plus. In Eindhoven, til het over.
1: Altijd weer actueel, lokaal en origineel. En dan ook nog bovendien, Herman van Hien.
0: Goedemiddag.
2: Nou, doe nou.
0: Als je denkt van, ik wil eigenlijk wel afval scheiden en misschien dat vanuit dat afval dan grondstoffen kunnen worden gewonnen. Dat kan, want de gemeente Sneeuwijk doet samen met de Rova dit gezamenlijke doel verschijnen. Daarom kunnen de inwoners vanaf gisteren speciaal afval kwijt bij de zogenaamde gripwagen. Die gripwagen staat in de evenweek op meerdere locaties in Sneeuwijkland. De gripwagen is het mobiele grondstoffeninleverpunt van Rova. Over nagedacht. Rover zegt, we willen de inwoners zo makkelijk mogelijk maken om het afval in te leveren. Met de gripwagen brengen we de mogelijkheid dichter bij huis. En maken we het scheiden van afval een stuk eenvoudiger. En niet alleen Rover zegt dat, maar ook onze wethouder die erover gaat. En dat is Tilco Gernaert. Bij de gripwagen kunnen de inwoners terecht met kleine hoeveelheden grondstoffen. Denk dan aan dingen die niet in de ondergrondse container horen. Zoals elektrische apparaten. Piepschuim, hout en puin, klein chemisch afval, vlak glas, harde kunststoffen en metalen. Het gaat om kleine hoeveelheden die in de boodschappentas passen. Dus niet als je komt, ik kom in mijn kar en zo van, kan dit? Nee, dat kan niet. Boodschappentas. Kleine hoeveelheden voor een stukje grof huishoudelijk afval. Daarvoor kun je nog steeds terecht bij het milieubrengstation aan de Krachenburg 3 in Steenwijk. De gripwagen staat dus stond vanaf gisteren. In de evenweken op enkele plekken in vaste plekken in Steenwijkland. Ossenzeil staat hier bij, ik ga niet vertellen waar. Oldermarkt, Blokzeil, Steenwijk, Vonhoven, Giethoorn, Wannaperveen. Man, overal staat hij. Als je wil weten waar die staat, dan kijk ik even op de website van RTV's Los. Of je kijkt even op de website van Streekomroep De Werven. Want ook daar staat het in. Dat betekent wel dat de oude KCA-wagen, dus dat is waar klein chemisch afval al het in komt, die is weg. Die wordt niet meer gebruikt. Nee. Dus je kunt alles doen in de gripwagen. Wil je wat meer weten? Ga daarna sowieso even naar www.steenwijkerland.nl/grip. En als je denkt, ik raak de grip kwijt, dat heb ik ook wel eens. Tijd voor het goud van oud. Tijd voor Bruce. Het was Bruce Springsteen. Een hungry heart on the Big 105. En LFB van de DAP. En niet te vergeten, voor het geval je er bent geweest, Bon Jovi gaf een concert in Dublin. 88.000 mensen waren daar. En er waren ook twee steenwiekers bij. Bon Jovi komt voorbij met You Give Love a Bad Name. Steve.

beetje dat gevoel van Dublin hebben we terug. Ik weet niet of u het gemerkt hebt of gelezen hebt of ergens gehoord hebt, of misschien wel een postduif die binnengekomen is met een berichtje. De 42e Fancy Fair rondom de Grote Afsint Clemenskerk die heeft afgelopen zaterdag een recordbedrag opgeleverd. €62.848. Het indrukwekkende record van €54.000 van vorig jaar is daarmee ruimschoots verbeterd. Het was al een vroege dag voor al die mensen. Die ze moesten overal halfruggers, moesten alles opstellen. Vanaf om 5:30 is gestart met het uitladen en het op de plek zetten van de meubels. En natuurlijk het vullen van de kramen en de goederen daarop. Er was wel een regelbuitje, maar gelukkig was het niet zo erg. Nee, het klaarde daarna weer lekker op. 9:30 kon de voorzitter van de Defensie Fair onder een voorzichtig zonnetje heel klein de dingen openen. Nou, de spullen waren al verkocht voordat ze op de kraam lagen. Soms. Muziekinstallaties, gitaar, meubeltjes, speelgoed, kleding en tal van andere artikelen gingen over de toonbanken. Rond 4:30 waren op veel plaatsen staat er al flinke gaten in de kramen te zien. Niet in de kramen zelf, maar bovenop de kramen. Dus en niet dat ik van de kramen is kapot. Nee, het was gewoon het spul was echt. Uitstekend verkocht. €62.848. Dat is een nieuwe record. En daarom is de organisatie van de Fancy Fair hartstikke doen. Als je nog een boek wilt hebben, dan kan dat. Want de boekenverkoop gaat nog gewoon door. 5 september kun je daarvoor nog even naar het pand Kerkstraat 12 in Steenwijk. En ook kun je vanaf die dag ook weer goederen inleveren voor de volgende editie. En dat kan bij de loods aan de Weermaten 7C in Steenwijk. De 43e Fancy Fair staat op de kalender op 28 augustus 2027. Nou, dan weten we dat allemaal ook weer. Dat is over dit berichtje.

0: Friend, nieuwe zinger van Direct. Bij Vessels. Daarvoor Elvis Presley met Hound Dog. Cowboy und Indianer kwam voorbij. En dat werd bezongen door Olaf Henning, mijn dames en heren.
1: Lekkere muziek en lokale informatie.
0: Oh ja,
1: gezellig op je radio. Hier is Herman van Hien.
0: Goedemiddag. Kijk even naar het weer vanavond en de komende nacht. Brede opklaringen. Maar later in de nacht vanuit het westen ook weer wat bewolking die Nederland binnentrekt. Het blijft nog steeds ver weg. De meeste plaatsen droog. De wind gaat draaien naar zuid tot zuidwest. Is zwak tot matig aan zee en nog steeds af en toe vrij krachtig. En de temperaturen gaan dalen tussen de 10 en de 14 graden. Het is weer eens een nacht die echt lekker koel is. Dus als je denkt van ik heb nog steeds het zomerdekbed erop. Misschien is het wat te koud, wie weet me nooit. Dan kijken we even naar morgen. Morgen dan wisselen wolken en zon elkaar af en kan er een lokale bui vallen. Zware buien die zijn het niet en de neerslaghoeveelheden stellen weinig voor. Dus hij denkt van, wat stelt dat voor? Het is weinig. Er waait een matige tot in het waddengebied af en toe vrij. Nou, dat gaan we door niet in. We blijven lekker hier. Temperaturen tussen 21 en 23 graden. Donderdag ook wat bewolkt. En in het noorden een beetje regen, een straffe zuidwestenwind. En de temperatuur 22 en hier en daar 25 graden. Dus, en dan kijken we even wat we doen. Ja, hebben we zin? We gaan even kijken naar de nacht van vrijdag op vrijdag. Ja, in de nacht van vrijdag en vrijdag overdag een storing boven Nederland die vrijdagmiddag naar het zuidoosten wegtrekt. Dan is het bewolkt en regent het regionaal een tijdje. Er waait ook een straffe zuidwestelijk, latelijk westelijke wind. En vrijdag 22 tot 25 graden. Dus het is dat je zegt van poeh, hè? Ik had toch die lange jegerondrol niet aan hoeven te doen. Nee, ik heb even nooit doen. Nou, maar dit oude tuintje kunnen we eens wel terug in de tijd gaan. Weet je niet dat ik denk van, we gaan eens even lekker terug in de tijd. Nou, hoe kan het? Er staat in de playlist. De Bibbits komen voorbij. Wie? De Bibbits komen voorbij. Dat zal. Met jij en ik in een bootje. In een klein slootje. En Buenos Aires, Señorita. Wordt gezongen door niemand minder. Een Adriano Celentano. Dus.
2: De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: schüttel dein spek. Ik heb geen idee wat hij daarmee bedoelt. Nee. Spek is vind ik wel lekker door de boerenkool heen, maar nee. Dit is heel wat anders. Schüttel dein spek. Het was Peter Fox, mijn dames en heren. En de Bibbits met z'n tweetjes in een bootje. Vandaan jij en ik in een bootje, in een klein slootje. En Buenos Aires, signorita. Het gaat aan door Adriano Celentano. De Annabeeltje Cultuurprijs die wordt weer uitgereikt. De Annabeeltje Stimuleringsprijs gaat er ook uit. En daarvoor zijn de genomineerden bekend. De prijzen worden aanstaande vrijdag uitgereikt tijdens de opening van de expositie Kunst in de Kop in de Grote Af Sint-Clemenskerk in Steenwijk. Voor de Annabeeltje Cultuurprijs zijn Ellie van den Hout, Jaap de Vries en Kopje Cultuur genomineerd. De nieuwe stimuleringsprijs voor Ook Komend Talent kent ook drie genomineerden. Dat zijn Gijs van Zutphen, Ian Heijten en Temba en Rens. Oh, wat leuk. Volgens de juryvoorzitter, dat is Volker Jellesma, kwamen de inzittingen uit alle delen van de gemeente Steenwijkerland. Hij zegt, we kijken met veel enthousiasme terug op het aantal aanbiedingen. De kandidaten zijn afkomstig uit alle delen van de gemeente en daardoor laten de inzendingen ook een grote diversiteit zien. Het onderstreept voor ons, zegt Volker, dat de prijs een belangrijke bijdrage levert aan het stimuleren en het zichtbaar houden van de kunst en de cultuur in Steenwijkerland. En Steenwijkerland heeft een hele grote kunst, maar sowieso ook een hele grote cultuur. Dat heet, ik noem het Dikkie Woestrook, dat is ook cultuur, hè?
1: Ja, dat is cultuur.
0: De Annabeeltje Cultuurprijs is een initiatief van de Lions Club Steenwijk en de gemeente Steenwijkerland en geldt als eerbetoon aan de in 2008 overleden oud-cultuurwethouder Annabeeltje, waarom de binnenstad van Steenwijk ook oranje steentjes heeft. De onderscheiding, wordt dit jaar voor de 8e keer uitgereikt en de stimuleringsprijs heeft de eerste editie. Wethouder Steven Bunt gaat de winnaars bekendmaken en reikt de prijzen uit. Naast een geldbedrag krijgen ze ook nog een oorkonde en een speciaal ontworpen schaal van kunstenares Inge Jonkers-Zandman. Voor de winnaars van de stimuleringsprijs is er eens een geldbedrag en een oorkonde. De uitreiking prijsuitreiking vindt plaats tijdens de opening van Kunst in de Kop. De expositie met werk van 14 kunstenaars uit de regio. En de bijeenkomst, je wilt natuurlijk weten, want je gaat er naartoe, ik zie je dan. De bijeenkomst die begint met een inloop vanaf 3:30. En het programma duurt van 4:00 tot 6:00. Dus Annabeeltje Cultuurprijs wordt weer uitgereikt. En de stimuleringsprijs. Nacht, maandag. Tijd voor de laatste 9 minuten van de show. Ik heb voor je nog staan Robin Ligon. Wie? Robin Ligon, ik vind het prima. Santa e Vida l'amour, gaat hij zingen. En Serena dacht, kom, ik pak Corrie Konings. Niet dat ze Corrie Konings pakt, maar gewoon dat ze een hit van Corrie Konings pakt. Want je hoort zo, ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
2: Dit moet je horen, ja. Herman van Hien. Misschien wel goed voor je oren.
0: Oh, ik moet mijn hand doen allemaal. Wat een moe gedoe.
3: Halleo, halleo, das wird unfassbar groß.
0: Zo gewend aan één knop.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Davy van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: Ik vraag uw gewaardeerde aandacht.
1: Nou, dat ik... zal wel krijgen.
2: Ja, dat bedoel ik.
3: Oh ja?
0: Ja.
4: Het is maar goed dat we in het ziekenvol zitten, hè, opa?
2: Ja, en de verhoging is ook uitgesteld. Hè. Ik ga even naar een pagina die me dat allemaal gaat vertellen, ogenblik. Een deel van de Prinsjesdagplannen die ligt op straat. Daarvoor die natuurlijk in het nieuws. Een van de dingen waarvan ik het zei van... oh, de verhoging van het eigen risico, vandaar het ziekenfonds... is ook met een jaar uitgesteld. Nou. De bezuinigingen op de sociale zekerheid... moesten bij elkaar meer dan 6 miljard euro gaan opbrengen. En het kabinet is er nu van plan om de rekening neer te gaan leggen... bij de hogere inkomens. De hogere inkomens zouden meer belasting moeten gaan betalen. Nou kan ik wat zeggen, maar dat doe ik. Het kabinet stelt er daarom ook voor om de verhoging van het eigen risico uit te stellen. Het kon haast niet anders, want in de Kamer was er geen steun voor de maatregel. Het bedrag gaat volgend jaar trouwens wel met zo'n 15 euro omhoog vanwege de indexatie. Maar extra verhoging van 60 euro, want dat zou er namelijk bij komen, die staat pas voor 2028 in de boeken. Dan is de streekomroep er ook, dus daar maken wij. In de hoge kostenpost van 1 miljard euro, hoe die wordt betaald? Geen idee. Hun ook niet. Nou, even kijken. Het is 4:05. En vanavond zijn we er ook weer met de raadsvergadering. En in de raadsvergadering wordt afscheid genomen van Christina Drijfhout. En Geert de Boer komt op haar plek te zitten op het stoelteam. Dus hij denkt van, ik wil dat bekijken en meemaken. Je kunt het gewoon op de website van de gemeente. Maar je kunt het ook via de tv gewoon bekijken. Ja, dat is wel goed. Wat leuk, hè? Dus... Want vanavond, vanaf een uur of half acht, rechtstreeks van onder het koperen dak.
5: Radio en TV voor Steenwijkerland.
2: De muziek is van Mark Ambor. Hier is The Proof. Onderweg naar Snelle en Barcelona. En misschien nog wel een leuke Nederland. Ik weet

0: Je kort het maar de muziek wordt steeds beter. RTV Slos, RTV Slos.
1: Je praat groot, je speelt het hard. Alsof niets.

0: ik zeg.
1: Goedemiddag.
0: Ik zei het al, er zijn een heleboel straten her en der afgesloten. Niet alleen in Steenwerkerland, maar er zijn zelfs bij de Vaart ZZ in Abbasga is de hoogte van huis nummer 141 een zinkgat ontstaan. Dus vandaar dat vandaag het onderzoek gestart is naar de herstelwerkzaamheden, waardoor de weg mogelijk anderhalve week wordt afgesloten. De aannemer gaat eerst onderzoeken waardoor het zinkgat is ontstaan. Want dan zullen we voorkomen dat het probleem zich opnieuw voordoet. Na verwachtingen duren het onderzoek en de daaropvolgende herstelwerkzaamheden anderhalve week. Precieze duur die hangt af van wat tijdens het onderzoek allemaal wordt aangetroffen. Voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden, zegt de aannemer, gaan we in een brief aan de inwoners duidelijk maken wat er allemaal nodig is. En het is noodzakelijk om de Vaart ZZ ter hoogte van de werkzaamheden volledig af te sluiten voor doorgaand verkeer. De weg nabij de grens van Friesland en Drenthe wordt erom aan beide zijden van de werklocatie afgesloten. Voor het verkeer wordt een omleidingsroute aangegeven. En de werkzaamheden worden uitgevoerd door het Wetterskip Friesland. Dus ja, Abbasga, ook daar een zinkgat. Nou, daar kom je zo vaak voor een zinkgat, hè? Even hier en daar een kleinigheid bijstellen, dan wordt het allemaal een stuk anders. Als ik begrijp wat ik bedoel. Oké. Ik denk dat het tijd wordt voor wat goud van ouds. Met wat dames die vroeger als zangeressen toch wel behoorlijk hoog schoorden. En ik heb het over twee groepen. De ene was met z'n tweeën en de andere was met z'n drieën. Ik heb het over Maywood, die waren met z'n tweeën. Wat een drukke plaat is dit. En met z'n drieën. En waren de dames van Baccara. Dus je hoort eerst. Wat een muziek, man. Je hoort eerst Baccara. Nee, die hoor je later. Met Sorry I'm a Lady. Die komt dus pas later. Dus dat is als je denkt van, hoe was dat ook alweer van Baccara? Nou, dat klonk ongeveer zo. Dus als je begrijpt wat ik bedoel. Ik zei, oezo. Hey. Oeh, ja. Ach, mij toch. Daar komt die man weer. Maar eerst doen we even deze.

0: Ja, Erna. We kijken, als je lid bent van de OSN, dan ben je lid van de onafhankelijke seniorenvereniging Noord-Wolde.
1: Jawel.
0: En ik weet dat er hier in Steenwijkerland 1 of 2 mensen lid zijn. Op 6 september begint de onafhankelijke seniorenvereniging Noord-Wolde weer met de gezellige bingo-middag. En dat gebeurt om 2 uur. En verder is dat alles in het buurthuis natuurlijk. Verder komt op 6 september, dat is een wat later, 10 dagen later, 6 min 10 is dus. In de pauze, want dan komt Johan Veenstra en hij gaat vertellen hoe koersbal werkt. Nou, ik heb... toen ik nog wat jonger was, nooit koersbal gespeeld, dus ik heb geen idee hoe het werkt. Als je denkt van ik ga er naartoe, als je een lid bent, is het maar 7 euro. Neem je als lid een gast mee, die moet 10 euro betalen. Het begint om 2 uur. Dat is dus in het buurthuis in Noord-Wolde. Eerst Johan Veenstra en dan uitleg over de koersbal. En dan was het in Steenwijk, was iets met vrijwilligers. Wacht even, ik ben het even kwijt. Ogenblik. Oh ja, de vrijwilligersmarkt. Die is er ook 5 september bij de Grote Kerk. Wees me er aandacht aan besteden in het programma De Kop.

0: Radio Centraal wat te intensiveren. Het kan zijn dat de Kopwijzer straks ook bij Centraal is al bij Centraal. Maar dan gaan we samen een informatieprogramma maken over wat er gebeurt in Steenwijkerland. En wat er gebeurt in Westerlingwerf. Dus dat alles op dit station.
1: Je hoort alles,
0: ja,
1: op RTV Slot.
0: Tuurlijk.

0: van Hout. Terug in de tijd. Met de Ballpark Wizard. Ballpark Incident. En het werd gedaan door Wizard. Ja, ik moet goed zeggen. Bel Perez zei Aqua Fuego. En Fiesta Mexicano, dat zei Uwe Engel. Dus. De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Zo ging dat vroeger, nu niet. Op het terrein van de Burcht in Kuieren gaat begin september een nieuw archeologisch onderzoek starten. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de RCE, die voert onderzoek uit samen met de provincie Flevoland, de gemeente Noord-Oostpol en de eigenaar Staatsbosbeheer. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de opbouw, de ouderdom en de huidige staat van de resten van het Rijksmonument. Want daar was dus een oude burcht. Als je denkt van, ik wil dat wat beter zien, dan kun je dat doen. Want belangstellenden kunnen op donderdagochtend 3 september... dat is dus aanstaande donderdag, heb ik een vergadering in Rolde... tussen 10 en 12 uur een bezoek brengen aan de onderzoekslocatie. Vanaf de parkeerplaats aan de Hopweg bij het toeristisch overstappunt... het toppunt, het Kuinderbos, geven de medewerkers van de RCE... uitleg over de werkzaamheden en de eerste bevindingen rondom al de opgravingen. De burcht van Kuinderen kwam na de drooglegging van de Noordpolder in 1942 weer aan het licht... Het kasteel van de heren van Kuinderen was tussen ongeveer 1175 en 1375 in gebruik. De machthebbers stonden toen bekend om de activiteiten als piraterij en valsmunterij. Dus. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen gevonden voor een mogelijke voorburcht aan de zuidzijde van het terrein. Zuidwestzijde, ik moet goed zeggen. Onderzoek met historische luchtfoto's en LiDAR-technologie die laten hoogteverschillen zien. En die hier wijzen dat daar misschien dus inderdaad een voorburcht was. Het vervolgonderzoek moet allemaal uitwijzen of het ook zo is. De resultaten vormen een belangrijke basis staat hier voor geplande herrichting van het terrein. Waarmee de geschiedenis van de burcht beter zichtbaar en beleefbaar moet worden gemaakt. Dus dat alles... In de Kunderen. De Kunderenburg. Ik pak even muziek erop. Hè. Het zou zo bij een burg kunnen liggen. Tot zover. Doe mee met de muziek. Door met de leukste muziek van The Wiggles en Dasha.
1: Van hier de beste muziekmix.
0: Ik had het geprobeerd, maar ja.

4 minuten voor 5 luisterde jij naar Sister Sledge. En We Are Family, maar dan in een beetje andere uitvoering. Daarvoor dacht ik, kom, we pakken Julio weer eens uit de regio's uit. Julio Iglesias zei... Nee, un canto a Galicia. Tot zover, dames en heren luisteraars. Ik zie je weer aanstaande donderdag. En vanavond raadsvergadering vanaf 1:30 op RFS Los.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Doron Egens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. In de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Maar ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Thank you. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

0: Thank you very much today.
1: Elke dag voor de kop van Overijssel.
2: Politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

De politieke markt en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

Beste aanwezigen, raadsleden, het is 7:30. 1 september, het politieke jaar gaat weer beginnen. En ik ben blij dat er ook iedereen ook weer aanwezig is. Nou, wat ik heb begrepen, ook iedereen in goede gezondheid. Dat is ook altijd fijn na de zomermaanden. We hebben veel mensen op de publieke tribune zitten. En we hebben wat mensen die nog in het werkcafé een kopje koffie zitten. Maar in ieder geval, welkom allemaal. We hebben voor vanavond de agenda gedeeld. En ik begin hiermee met de openingen en de mededelingen. En ik wil vanaf deze stoel, en ik denk dat ik dat wel namens de hele raad mag zeggen, de heer Daan, Benny Daan en familie, ontzettend veel succes, sterkte en gezamenlijke energie vinden om de Mont Ventoux te beklimmen komende dagen. En daarmee nogmaals de heer Daan heel veel succes te wensen. Dan gelet op het feit dat wij vanavond weer beginnen en ook weer een hoop mensen op de publieke tribune hebben, en ik ook wel heb vernomen dat er ook wel onderwerpen zijn die kunnen leiden tot, denk ik dat het wel

0: opgenomen, dat is het reglement van deze gemeenteraad, dat het blijkgeven van tekenen van goed of afkeuring of het op een andere wijze verstoren van de orde niet toegestaan is. Dus ik wil u vragen daar dan ook rekening mee te houden voor vanavond. Dat gezegd hebbende gaan we verder met agendapunt 2. Agendapunt 2, dat is het vaststellen van de agenda. En ik heb begrepen dat er dus wat moties aangekondigd zijn. Een tweetal concreet. En die zijn aangekondigd door de fractie van Forum voor Democratie. Bij monden van de heer Ter Horst. En de fractie van BGL bij monden van de heer Bus. Ik geef nu achtereenvolgens eerst het woord aan de heer Van Horst van Forum en daarna de heer Bus van BGL. De heer Ter Horst, gaat uw gang.
1: Dank, voorzitter. Van tevoren is mij gevraagd om het kort te houden. Ik moet zeggen dat dit onderwerp mij zeer aangrijpt. En dat ik het misschien wat langer hou dan gebruikelijk. Ik heb ook afgesproken dat ik de rest van de vergadering mijn mond zou houden. Voorzitter. Aanleiding voor deze motie is de recente brief van
0: meneer
1: het kabinet.
0: Ik ga u toch even onderbreken. Want nu gaat u waarschijnlijk de tekst van de motie voorlezen.
1: Nee.
0: Oké. Maar het is nu wel de bedoeling dat u een hele motie aankondigt.
1: Ja.
0: Dat u hem wil bespreken. Dan wordt hij straks in behandeling genomen. Dus u mag een korte boodschap doen van dat u de motie wilt gaan bespreken. En dan wordt het straks aan de raad of de motie ook daadwerkelijk besproken gaat worden. Meneer Ter Horst.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Bij deze kondig ik aan dat wij de motie gaan indienen. Gezien de mensen op de publieke tribune, dan zien we al hoeveel stof dit heeft doen opwaaien. Het heeft mij persoonlijk ook heel erg geraakt en onze fractie ook. Wij gaan hem straks indienen en dan zal ik er meer over vertellen.
0: Dank u wel, meneer Ter Horst. Dan is het nu het woord aan de heer Bus van BGL.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. De door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natura... En dat u op 26 juni verstuurde stikstofbrief over stikstof heeft in onze gemeente veel losgemaakt. En dat snappen we heel goed. En de genoemde soneringen rond Natura 2000 maken dat de agrarische sector en de daaraan gerelateerde bedrijven die in deze zones vallen zich grote zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf. En de vraag die zij terecht stellen, wat is ons toekomstperspectief? En met vlaggen en spandoeken en borden is door belangenverenigingen op een creatieve wijze fysiek in het landschap zichtbaar gemaakt voor onze inwoners, bedrijven en recreanten, de door het ministerie voorgestelde
1: buffertzone. Meneer Bus, ja? Ook voor u geldt alleen de aankondiging, alstublieft. Dus voor mij heeft u nu net de aankondiging gedaan. Ik kunt u straks de toelichting doen.
0: Oké, nou prima.
1: Dank u wel. Ik begrijp dat de zomermaanden voor ons allen hebben geleid tot een iets andere werkwijze, maar dat is natuurlijk niet. U kondigt de motie aan en ik kijk nu de raad rond. En volgens mij kan ik constateren dat beide moties in behandeling worden genomen. En zal deze dan ook gaan toevoegen aan de agenda, waarbij de motie geen stikstofdwang over onze boeren na agenda punt 7.1 als agenda punt 7.2 op de agenda terug zal komen. En de motie behoud vitaal platteland in Steenwijkerland zal geagendeerd worden als agenda punt 7.3. Met toevoeging van die beide punten denk ik dat we de agenda dan ook kunnen vaststellen. En dan gaan we verder met de procedure. Zoals u net heeft gehoord, bij de behandeling doet u straks een korte introductie. Na de inbreng vanuit de fracties krijgt de raad de gelegenheid om korte en verduidelijke vragen te stellen. Fracties krijgen maximaal 2 minuten per fractie in de eerste termijn, of in 1 termijn moet ik zeggen, om een toelichting, steek uw standpunt op de motie vreemd te geven. Dan is het vervolgens aan het college om ook kort de gelegenheid te hebben om op de motie te reageren. En dan heeft als afsluiting de indiener nog de mogelijkheid om het college te bevragen over de reactie van het college.

En aan het einde, dan is het zo dat ik als voorzitter de inbrengende motie nogmaals kort het woord geef voor de vraag of hij daadwerkelijk naar aanleiding van de reacties de motie ook in stemming gaat brengen. Daar zie ik geen vragen, hartstikke fijn. Dan gaan we verder met agenda punt 3. Dat is het spreekrecht voor de geagendeerde onderwerpen. En er zijn een aantal mensen die hebben aangegeven in te spreken. En we beginnen met mevrouw Terlien. Die zal namens het netwerk inspreken samen voor Rijen. Mevrouw Terlien.

0: Goedendag allemaal. Dag meneer de voorzitter. Ik ben Jolanda Tulien. Een van de deelnemers van het netwerk Samen voor Ryan. En vanaf de prille start van Samen voor Ryan ben ik betrokken. En 8 jaar geleden kwam er inderdaad een vraag. Wat als we het met elkaar eens anders zouden gaan doen? Met nog steeds hetzelfde doel dat ieder kind met voldoende vaardigheden het volwassen leven in zou gaan. En de ouders van Ryan waren niet zomaar een verhaal. Dat verhaal bracht mij en ons allemaal veel inspiratie en motivatie. Wat hen en Ryan was overkomen, wilden we niet nog een keer laten gebeuren. Niet bij een andere Ryan en zeker niet bij een ander gezin. En dat is bijna 8 jaar later nog steeds mijn persoonlijke drijfveer, maar ook de drijfveer van mijn organisaties en de vele organisaties in Steenwijkerland. En wat is er veel gebeurd in die jaren? Scholingen, projecten, kennisdelingen, ontmoetingen tussen professionals. Kennis is gegroeid. Over het brein, over hechting, over tieners, over meertaligheid, over ontwikkelingsvoorsprongen, geslachtsvoerings en ga zo maar door. Dat hebben jullie kunnen lezen. Maar wat is er nou nog meer gebeurd? Die kennis die is blijven hangen. De kennis van hoe we kijken, hoe we luisteren, maar vooral ook hoe we handelen. Want een kind staat nooit op zichzelf. Er is een gezin, een omgeving, een school, een geschiedenis, verschillende culturen, achtergronden, opleidingsniveaus en manieren van opvoeden. Dat vraagt om kennis. Maar vooral in de kunst om naast de ouders te gaan staan. Omdat ik tijdens de politieke markt hoorde dat cijfers vooral belangrijk zijn, dacht ik, laat ik jullie even meenemen in een paar cijfers. Binnen mijn eigen organisatie, een kinderopvang in Oldemarkt, komen zo'n 200 kinderen binnen met hun ouders. Bijna 200 verschillende verhalen. Ouders met gewone en met soms hele ingewikkelde vragen. Want opvoeden, en ik denk dat ik de meeste ouders hier kan aanspreken, is de meest ingewikkelde taak die je als ouder hebt. En voor ons als professionals is het een ingewikkelde taak om daarin goed ouders bij te staan. Niet overnemen, niet invullen, maar normaliseren. Luisteren, kijken, kennis toevoegen en samen zoeken wat dit gezin en dit kind nodig hebben. Want achter dat cijfer 200 zitten geen 200 dezelfde oplossingen. En daarmee moeten we blijven dealen en blijven leren. Ik loop inmiddels 40 jaar mee in dit vak. Klinkt verschrikkelijk trouwens. Maar als ik vandaag precies zou werken zoals ik het 40 jaar geleden heb geleerd, dan zou het niet goed komen. En gelukkig doen we dat ook niet. Er wordt onderzoek gedaan, er komen nieuwe inzichten. En die moeten leiden tot anders kijken en soms anders handelen. Dus als de vraag is, hadden we dit na 8 jaar niet een keer klaar moeten hebben, dan is mijn antwoord nee. Als we ons vak serieus nemen, als we de Ryans en hun ouders serieus nemen, dan zijn we nooit klaar. Dan moeten we door blijven gaan. De samenleving verandert, gezinnen veranderen, onze kennis verandert, dus moeten we ons blijven ontwikkelen. En soms betekent dat zoeken, proberen, bijstellen en weer doorgaan. Niet in een experimentele ruimte, maar gewoon omdat we met gezond verstand moeten kijken wat we krijgen aangereikt. Niet omdat we weten wat we doen, maar omdat we steeds beter willen weten wat we doen. En dan een andere vraag die gesteld werd. Wat als we ermee gaan stoppen? Morgen verdwijnt die kennis niet. Maar langzaam kan er wel iets verloren gaan. Want wie neemt straks die jonge professionals mee in wat we hebben geleerd? Wie zorgt dat de professionals uit verschillende organisaties elkaar blijven kennen? En hoe vanzelfsprekend is het over 5 jaar om nog iemand te bellen en te zeggen, kijk eens met me mee, volgens mij missen we iets. Want dat is een van die belangrijke opbrengsten van Samen voor Ryan. Wij nemen als organisatie onze verantwoordelijkheid, onze persoonlijke verantwoordelijkheid, en we weten elkaar te vinden. En niet voor dat gezellige bakje koffie, maar voor een kind, voor een gezin. In 2024 vertelde ik u, of in ieder geval een aantal van u, over een gezin, een complexe casus en een mooi voorbeeld. Haar jongste was toen nog een baby. En met een mooi proces van organisaties heeft de jeugdconsulent, een coördinator, een jeugdverpleegkundige, een pedagogisch professional en een babygroepteam zijn om dat gezin heen gaan staan en hebben het samen gedaan. Die moeder, die kom ik nog wel eens tegen in ons dorp. En die loopt trots met haar beide kinderen door het dorp. Twee kinderen die zonder stempel, om het maar even zo te noemen, de basisschool zijn binnengewandeld. We weten niet wat zij gaan doen in hun volwassen leven. Wat we wel weten, is dat dit stukje gelukt is. En dat is één van die voorbeelden die ik jullie wil geven. Omdat ik denk dat jullie daar ook naar op zoek zijn. Dat is wat het voor mij opbrengt. Niet alles wat preventie is, zit in een tabel vervangen. Soms is de opbrengst juist wat er niet gebeurt. Soms is een kind dat niet vastloopt. Een ouder die al veel eerder hulp heeft gevraagd. Tijdens een haal-en-breng-moment. Of tijdens een gesprekje met een docent. Of met een leerkracht.
1: Mevrouw Terlien, u heeft 5 minuten. U bent er overheen. Kunt u richting afronding gaan?
0: Ja, dan moet ik kiezen. Hè. Dat vind ik altijd lastig. Maar ik denk dat als wij met z'n allen de verantwoordelijkheid nemen. U en ik. Dan komen we verder. En als u nu denkt, straks, gedurende het traject, ik heb iets nodig, ik wil informatie. En meneer Lohman van de VVD zei het zo mooi. En BGL heb ik ook mee gesproken. Nodig ons uit. Nodig is professionals uit om te vertellen van waar gaat het nou werkelijk over. Ik kan niet over die cijfers gaan. Maar kan wel gaan voor dit kind. En ik hoop dat jullie dat ook met z'n allen doen. Dank u wel.
1: Mevrouw Terlien, dank u wel. Er is iemand, meneer Dijk. D66 steekt de hand omhoog. Gaat uw gang voor een verhelderende of verduidelijkende vraag?
2: Ja, de Vries ten Klooster. Niet Van Dijk of iets wat dat was. Maar u heeft ook genoten van de zon, denk ik. Ik was wel benieuwd, mevrouw Terlien. U gaf aan over het programma, dat het heel waardevol is. En ik ben heel erg benieuwd van waarom lukt de netwerkvorming niet zonder dit programma? Want u bent heel lovend over de netwerken en de verbindingen. Dus waarom, ja, wat is het belang van dit programma? Wat als dat er dus niet is? Waarom kunt u niet zonder?
0: Als dat er niet is,
1: mevrouw
0: dan
1: Terlien,
0: zie je.
1: Dank u wel. Meneer De Vries ten Klooster, dank u wel voor de vraag. We spreken via de voorzitter. Mevrouw Terlien, gaat u gang.
0: Mijn excuses. Ik denk dat we dit netwerk nodig hebben om dat met elkaar te kunnen blijven doen. Om die verbinding te blijven zoeken en die noodzaak te blijven zien. En dat betekent dat als je een netwerk hebt, dat je elkaar makkelijker kunt vinden, makkelijker bent. Maar het betekent ook elkaar kunnen aanspreken. Dus ook de verantwoordelijkheid. We spreken elkaar ook aan op, joh, hey, dit kunnen we nog beter. Dit kunnen we nog anders. Of daarom. En kennis zakt op een gegeven moment weg. Dat weten we met z'n allen. He, en deels hebben jullie dat ook geconstateerd. Er is verloop binnen organisaties. Dus we hebben elkaar heel hard nodig om dat ook te kunnen blijven voeden.
1: De heer De Vries, gaat uw gang. Korte vraag.
2: Ik begrijp het belang van netwerken voor het kind. Maar waarom lukt de netwerkvorming niet zonder het programma? Want het netwerk is belangrijk. Dat ben ik met u eens. Dat schetst u goed. Maar waarom kan het niet zonder het programma?
1: De heer De Vries, dank u wel. Mevrouw Terlien, gaat uw gang.
0: Het netwerk en de mensen die daarin werken, die leren we kennen doordat je weet wat andere professionals doen. Maar ook die professionals krijgen een andere opdracht. Hè? De kennis vanuit kinderopvang verdiept zich bijvoorbeeld. Er komt meer kennis. Maar er komt kennis vanuit jeugdconsulenten. Vanuit het onderwijs zijn de zaken veranderd. Dus we zullen elkaar op de hoogte moeten houden. Dat kan inderdaad in een staand netwerk. Maar wij zien de meerwaarde door dat tegelijk te doen met het samen leren, het samen ontwikkelen, elkaar daar in de verdieping te doen. Kan het helemaal zonder?
1: Mevrouw Terlien, dank u wel. Ik kijk nu even de zaal rond over iemand anders. De heer Holterman van Stem. Gaat uw gang, meneer Holterman.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Terlien. Mijn vraag is eigenlijk, hoe gaat het dan verder in Nederland?
1: Meneer Holterman, dank u wel. Dus korte, bondige vraag. Mevrouw Terlien, gaat uw gang.
0: Ik denk dat er in Nederland een heleboel goede initiatieven zijn. Dat er ook een heleboel dingen zijn. Maar we zien ook dat het op een aantal plekken ging, zoals het misschien wel 8 jaar geleden hier ging, dat het moeilijk is om elkaar te vinden rondom een kind. En dat mensen heel lang aan het zoeken zijn, dat wat we hiervoor ook hadden, waarin een kind uiteindelijk, er wordt iets gesignaleerd bij een kind, er is iets nodig, en vervolgens moet je zoeken, ja, wie moet ik nou hebben? Moet ik de jeugdconsulent hebben? Kan ik het met de jeugdverpleegkundige doen? Moet ik het doen met die leerkracht op school? Is laagdrempeligheid belangrijk? En dat vraagt, dat ondersteunt zeg maar het bewijs dat we dit op deze manier met elkaar kunnen doen. En dat doen wij niet alleen, hè? Dat doen we met jullie samen. Want wij zijn die samenleving.
1: Mevrouw Tellien, dank u wel. Daarmee constateer ik en bedank ik u voor uw bijdrage dat die aan een einde is gekomen. Dank u wel.
0: Alsjeblieft.
1: En we gaan verder met een volgende inspreker. Dat is de heer Van der Linden. Die zal inspreken namens LTO. De heer Van der Linden, gaat uw gang.

0: Meneer Linde, voordat u gaat spreken, u heeft spreektijd van 5 minuten. Op het moment dat u bij een minuut resttijd komt, meld u mij eventjes en dan weet u hoeveel resttijd u nog heeft. Gaat uw gang.
1: Raadsleden, aanwezigen. Voor wie mij niet kennen, mijn naam is Jan van der Linde. Ik ben een van de laatste 2 melkveehouders uit Vollenhoven. Namens het bestuur van LTO Steenwijkerland wil ik hier van de gelegenheid gebruik maken om ook onze grote zorgen kenbaar te maken. Minister Van Essen kwam op 26 juni met zijn Kamerbrief weer ruimte voor boer, natuur, bouw, maatregelpakket voor landbouw, natuur en stikstof. We hadden wel verwacht dat het niet mals zou zijn, maar het bleek vrijwel onhaalbaar voor verreweg de meeste bedrijven. Een veehouder moet aan 3 dingen gaan voldoen in 2035. Een ammoniaknorm van 0,164 kilo ammoniak per kilogram fosfaatrecht. Dit was in 2019 bijvoorbeeld ongeveer 0,3 kilo. Een klimaatnorm, de CO2-equivalent per kilo fosfaatrecht moet naar 92. Een grondsgebondenheidnorm van 2,6 grootveeeenheden per hectare. En dit draagt niet eens bij aan stikstofreductie. 15 koploperbedrijven van koeien en ganzen halen deze doelen al niet. Die zijn hier al 20 jaar mee bezig. Voor sommige van deze bedrijven liggen afzonderlijke doelen binnen bereik, maar gelijktijdig voldoen aan alle eisen lukt niet. Ook de graag geziene biologische en extensieve landbouw kunnen hier niet aan voldoen. Tonnen investeren in technische maatregelen, fosfaatrechten of grond zonder enig rendement. Wie zal dat gaan financieren zonder vergunning, die vaak nodig is voor aanpassingen? Wie zal dat financieren zonder rendement? De 20 miljard eurokaart wordt dan vaak getrokken. Maar hiervan komt maar een deel bij de landbouw. Maar voor hoe lang en op welke wijze? Grote vraagtekens. Naast de genoemde doelen moet het 42-46% ammoniakemissie gereduceerd worden. In de 500 meter bufferzones rond Natura 2000 moet nog eens 20% extra gereduceerd worden. Wat betreft deze zonering, dit betekent voor Steenwijkerland een bufferzone om de weerribben en wieden van 500 meter. Nu is 500 meter misschien niet zoveel, maar de omtrek van het hele Natura-gebied is meer dan 100 kilometer. Dus totaal meer dan 5500 hectare. Absurd. En wat levert het op? Ook aan de noordzijde van de gemeente, tegen de grote gemeente, ligt een zone van een paar honderd hectare. Dit alles raakt heel veel ondernemers die met hun bedrijf en of grond in de zones liggen en grote beperkingen in gebruik te wachten staan als dit zo doorgaat en een stuk waardevermindering. Wat ook in Steenwijkerland speelt, is dat we hier Natura 2000 gebied hebben die enkel volgens richtlijngebied zijn. In principe hebben deze niks met stikstof te maken, maar staan wel ingekleurd met bufferzones. Deze moeten dan ook gelijk van de kaart. Ook veel kernen liggen geheel of gedeeltelijk in de bufferzones. Dit heeft ook grote impact op bedrijvigheid, nieuwbouw, toerisme, evenementen, om zomaar een paar dingen te noemen. Want ook hier moet stikstof worden gereduceerd. Het is echt niet alleen de landbouw. Al dus de Kamerbrief zouden door het omwisselbesluit de zones kunnen worden aangepast door de provincie. Maar dat betekent dat wat er op de ene plek afgaat, er op een andere plek bij komt. Wij zijn die falikant op tegen. Dit moet aan de voorkant geregeld worden. Ook gezien de ervaringen met lopende gebiedsprocessen hebben we zeer weinig vertrouwen in dat dit binnen de gestelde termijn van begin 2028 tot oplossingen gaat leiden. De capaciteit bij de provincie is daarvoor gewoon niet. De impact is dus enorm in en rond de Natura 2000-gebieden. Meer dan de helft van de oppervlakte van Steenwijkerland krijgt met ernstige beperkingen te maken.
0: Meneer Van der Linden, u heeft nog een minuut.
1: De rest van de oppervlakte landbouw zal ook niet aan deze onhaalbare doelen kunnen voldoen. Het gevolg is dat veel bedrijven gedwongen moeten gaan stoppen door het niet meer hebben van een verdienmodel en perspectief. Kortom, er zal wel heel veel moeten veranderen aan de begrip van Essen om perspectief te krijgen voor de landbouw en het buitengebied. De wethouder heeft me wel meerdere keren hierover gesproken en die is ook verschillende bedrijven belangs geweest. Deze inzet waarderen we zeer. Maar we willen u als politiek ook oproepen u keihard in te zetten en deze zorgen door te geven aan uw provinciale en landelijke collega-politici en netwerken, zodat deze ook meer en meer doordrongen raken van deze onmogelijkheden en de enorme impact van de plannen, want de impact is zeker niet alleen op landbouw. Help mee het platteland vitaal te houden. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Meneer Van der Linden, dank u wel. Ik kijk de zaal rond of er nog verhelderende vragen zijn. De heer Terhorst, Forum voor Democratie, gaat uw gang.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moest eerst even schakelen of LTO hier wel zat in te spreken. Een mooie kritische bijdrage, maar mijn vragen zijn eigenlijk heel veel dingen die niet goed zijn aan de brief. Wat vindt u wel goed aan de brief?
0: Meneer Van der Linden, gaat uw gang.
1: Er is een risico als de hele brief aan tafel gaat. Er staan een aantal dingen in die kunnen helpen de pasmelders te legaliseren.
0: Meneer Van der Linden, dank u wel. Ik zie een volgende hand omhoog aan de heer Brus van CPB. Gaat uw gang.
3: Ja, voorzitter. Dank meneer Van der Linden. Dank u wel voor uw betoog. Concrete vraag van ons aan u. Wat verwacht u, even los van de motie die vanavond voorliggen, van ons als gemeenteraad? Kunt u dat nog eenmaal kort herhalen?
0: De heer Van der Linden, gaat uw gang.
1: Dat u uw invloed aanwendt, provinciaal, landelijk, uw netwerken inlicht. Gewoon, hoe meer het onder de aandacht wordt gebracht dat dit niet mogelijk is. Hoe beter.
0: Mevrouw Elgersma, D66, gaat uw gang.
4: Ja, voorzitter, dank u wel. Meneer Van der Linden, dank u wel voor het inspreken. Onze fractie vroeg zich wel af, u houdt nou een heel mooi betoog. Eigenlijk een betoog wat u misschien in de Tweede Kamer zou willen houden. En eigenlijk misschien is zo'n betoog ook wel veel beter om die betogen te verzamelen en op die manier in te dienen. Want u spreekt vanuit het hart en u spreekt waar het over gaat. Dus is het niet een idee om al die betogen en al die dingen die u wilt, om die echt te bundelen en die via de wethouder op de een of andere manier kenbaar te maken? Want u gaat over de inhoud van wat u wilt.
0: Mevrouw Elgersma, ik hoor eigenlijk een oproep en niet zozeer een vraag. Klopt dat?
4: Er zit wel een vraag in. Die gaat om het gebruiken van dit betoog om dat juist in te dienen. Dus dat gaat mij de vraag aan meneer Van der Linden is: wilt u niet dat dit betoog juist overgebracht wordt aan de Tweede Kamer of aan de provincie, omdat hier een stuk inhoud in zit? Dus dat lijkt me veel waardevoller dan dat wij allemaal voor zich gaan praten met mensen, terwijl het u raakt en het gaat om uw perspectieven.
0: De heer Van der Linden, gaat uw gang.
1: Het lijkt me een goede zaak dat er zoveel mogelijk gedeeld wordt. En ik wil hem u doen toekomen, dan kan u hem ook delen binnen uw partij.
0: Meneer Van der Linden, dank u wel. Ik zie een hand omhoog aan de van de heer Bus, BGL. Gaat uw gang.
5: Ja, dank u wel voor het toelichten van uw zorgen en de ernst daarvan. Als we kijken naar het bijzondere gebied waar we in zitten, denkt u dat we mooie uitzonderingen kunnen krijgen vanuit een gebiedsgerichte benadering door bedrijven samen te laten werken en samen met de gemeente naar die brede lijfbaarheid te kijken waar u ook op doelt?
0: De heer Van der Linden, gaat uw gang.
1: Ja, dat is een goede zaak om dit integraal naar te kijken, maar... Er is ook veel onduidelijkheid nog en om dat precies in te kleden. Maar ik weet niet goed hoe we...
5: Ik denk dat ik begrijp wat u bedoelt. Omdat het zo integraal is best lastig om te kijken hoe dat gaat uitpakken. En dat is ook de reden waarom misschien gesproken moet worden met mensen om dat scherp te krijgen.
1: Ja. Zoveel mogelijk.
0: Gaat uw gang. Wel gevierde de voorzitter, alstublieft, beide. Meneer Van der Linden, heeft u uw punt daarmee duidelijk gemaakt? Ik zie nog een hand omhoog aan de rechterkant, maar ik wil toch wel even vragen, heeft u dat laatste punt goed genoeg duidelijk gemaakt?
1: Misschien kan de vraag nog verduidelijken, want ik...
0: Meneer Bus, BGL.
5: Bent u ervan overtuigd dat spreken over die zonering met al die verschillende partijen zin heeft vanuit een gebiedsgerichte benadering?
0: De heer Van der Linden.
1: Eendracht maakt dat. Hoe meer aanhaken en tegen en geweer gaan, is er altijd zinvol. Maar de zonering op zich hebben wij onze grote vraagtekens bij. Ik denk dat die op zich helemaal van de kaart kan, gezien het nut en de plaatsing.
0: Meneer Van Linden, dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Beekhuizen, CDA.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het inspreken, meneer Van Linden. Ik heb nog een vraag over uit uw zorg. Over, het moet uiteindelijk bij de provincie gebeuren. Die gaan ook plannen maken waardoor de uitwerking van de stikstofbrief afgezwakt kan worden. Maar u uit daar zorg over. Kunt u aangeven hoe u dat ziet? Waar zit de zorg en wat zou daar moeten gebeuren?
0: De heer Van der Linden.
1: De provincie Overijssel is al een heel ingewikkelde provincie qua aantallen natuurgebieden en alles. Dus ja, de provincie gaat er compleet klem lopen qua capaciteit op alle uitzonderingen en omwisselbesluiten. En ja, gezien de ervaring hier in de gemeente met gebiedsprocessen, daar zit ook, ja, is ook zeer langdurig, zit ook weinig progressie in soms. Dus ja, er komt nog veel meer bij op het bordje van de provincie. Dat is voor de landelijke politiek misschien makkelijk om het af te schuiven naar beneden. Maar ja, het moet wel ergens tot een oplossing leiden.
0: Meneer Van der Linden, dank u wel. Ik kijk nog één keer de zaal rond. Verder geen vragen meer, dan dank ik u voor uw bijdrage. En gaan wij verder met de volgende inspreker. Dat is mevrouw De Haan namens de organisatie van de Actiedag Giethoorn en de daarbij aanwezige boeren. Mevrouw De Haan, komt u verder. Ook voor u geldt 5 minuten en bij 1 minuut meld ik mij eventjes. Gaat uw gang.
7: Geachte voorzitter, raadsleden en college. Vorige week zaterdag hebben we in Giethoorn actie gevoerd. Met pontons op het water, trekkers langs de kant en honderden boeren en betrokkenen uit onze gemeente. We hadden samen één duidelijke boodschap. Wij maken ons grote zorgen over onze toekomst en over de toekomst van het platteland van Steenwijk en Land. In Giethoorn hebben we onze burgemeester een brief overhandigd. Deze zou met de raadsleden gedeeld en besproken worden. Tot op heden hebben wij hierover niets meer vernomen. Dat vinden wij teleurstellend. Maar daarmee is onze boodschap niet verdwenen. We hebben daar niet met honderden mensen actie gevoerd om daarna weer over te gaan tot de orde van de dag. Wij verwachten dat wij gehoord worden. Gistermiddag hebben we vernomen dat er een motie is ingediend door Forum voor Democratie en Stem. Een motie die aansluit bij de boodschap die wij vorige week hebben afgegeven. Wij staan achter deze motie. Wij hopen dat de meerderheid van deze raad dat ook doet. Want de stikstofbrief van 26 juni gaat veel verder dan een paar technische normen voor de landbouw. Er wordt een compleet systeem opgetuigd waarin op verschillende niveaus grenzen, reductieopgaven en uiteindelijk sancties worden opgelegd. Zo komen er normen voor ammoniak en CO2 per fosfaat terecht, grondgebondenheidsnorm van 2,6 GVE per hectare, extra aanvullende gebiedsopgaven in zones rondom natuurgebieden en daarboven nog emissieplafonds per dierlijke sector. Het is geen keuzemenu, maar en. Bedrijfsplafonds, gebiedsplafonds, sectorplafonds, landelijk plafonds. Het wordt allemaal op elkaar gestapeld. En juist die stapeling maakt deze stikstofbrief zo gevaarlijk. Neem alleen al de koppeling aan fosfaatrechten. Voor 1 melkkoe is ongeveer 44 kilo fosfaatrecht een bruikbaar rekenvoorbeeld. Bij een fosfaatprijs van ongeveer €258 is dat ruim €11.000 per koe. Maar straks worden diezelfde fosfaatrechten ook gebruikt om te bepalen hoeveel ammoniak en CO2 een bedrijf maximaal mag uitstoten. Kan een bedrijf die emissie niet genoeg verlagen, dan betekent dat fors investeren, extra kapitaal vastleggen of minder dieren houden. Maar een investering in emissiereductie geeft geen extra liter melk. Extra fosfaatrechten geeft geen extra liter melk. En minder koeien betekent juist minder melk en minder omzet. Terwijl rente, aflossing en alle andere vaste lasten gewoon doorgaan. En probeer bij een bank maar eens een fors investering gefinancierd te krijgen die geen extra productie en geen extra omzet oplevert. Zeker wanneer ook nog onzeker is hoe lang een bepaalde emissiereductie ook juridisch erkend blijft. Dan is het gewoon einde oefening. En dit is niet alleen theorie. Binnen netwerk praktijkbedrijven werken 37 melkveebedrijven al sinds 2021 intensief aan het verminderen van hun emissies. Leggen we hun resultaten over 2025 naast de voorgestelde normen, dan zit slechts 1 op de 5 rond of onder de ammoniaknorm. Slechts 3 van de 37 zitten onder de klimaatnorm. Ongeveer driekwart voldoet aan 2,6 GVE per hectare. Maar het belangrijkste is, geen enkel van deze 37 bedrijven voldoet tegelijk aan alle 3 de voorgestelde normen. Geen 1. En dit zijn juist bedrijven die al jarenlang actief zijn met emissiereductie. En dan moet toch de vraag worden gesteld, als zelfs deze bedrijven de combinatie van normen niet halen, welk realistisch toekomstperspectief biedt deze stikstofbrief dan aan onze melkveehouders? En precies daarom gaat dit ook de gemeenteraad aan. Stemmen Kaland wil een vitaal platteland. Maar een vitaal platteland bestaat niet alleen uit natuur. Het bestaat uit mensen die hier wonen, werken en ondernemen. Uit boerengezinnen, loonwerkers, dierenartsen, mechanisatiebedrijven, voerleveranciers, transporteurs en andere lokale ondernemers. Uit gezinnen die onze dorpen bevolken. Kinderen die onze scholen vullen. En mensen die onze verenigingen draaiende houden. De landbouw is onderdeel van het economische en sociale fundament van ons platteland. Als boerenbedrijven verdwijnen, verdwijnt niet alleen een boer. Dan verdwijnt omzet, werkgelegenheid, gezinnen en komen voorzieningen en leefbaarheid van onze dorpen verder onder druk te staan. Dan kun je blijven spreken over een vitaal platteland, maar ondertussen verdwijnt het fundament waarop dat gebouwd is. En daarom staan wij hier. Niet omdat we tegen verandering zijn. Niet omdat we niets willen doen. Maar omdat we willen kunnen blijven bestaan. En daarom vragen wij deze gemeenteraad om vandaag een duidelijk signaal af te geven. Vorige week hebben wij onze stem laten horen. Nu ligt hier een motie van Forum voor Democratie en Stem die stem verder kan brengen. En daarom vragen wij u, steun deze motie en steun daarmee ook ons verzoek en daarmee de boeren en het platteland van Steenwijker Land. Als Steenwijker Land werkelijk staat voor een vitaal platteland, sta dan ook voor dat platteland wanneer het erop aankomt. Ik dank u wel namens de organisatie van de actiedag Giethoorn en alle daar aanwezige boeren en burgers. Ik ben niet helemaal fit, dus ik kraak wat.
0: Mevrouw Daan, dank u wel. Voor mij kwam uw oproep wel goed genoeg voor het voetlicht naar voren. Ik kijk even de zaal rond. Is er behoefte? De heer Van Andel, fractie Van Andel, gaat uw gang.
8: Ja, dank u wel. Dank u wel dat u ook inspreekt. Goed dat u daar ook gebruik daarvan maakt. Complimenten daarvoor. Maar wel nog wel een vraag. Ook even over u heeft een brief overhandigd. Tot op de heden niks van gehoord. Heeft u daartoe nog zelf initiatief toegenomen om daar antwoord op te krijgen? En zo ja, hoe heeft u die communicatie ervaren? Dank, voorzitter.
0: Mevrouw De Haan, gaat uw gang.
7: Nog niet. Ja, we zijn er. Top. Ik heb er zelf niet actie op ondernomen, maar wel iemand binnen onze organisatie heeft burgemeester gesproken in Giethoorn en die zou kijken wanneer het op de agenda zou komen.
0: Dank u wel, mevrouw De Haan. Ik kijk er even rond. Is er iemand anders die nog een vraag wil stellen? Dat is niet het geval. Dan dank ik u voor uw bijdrage.

Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van agendapunt 3. En dat is het spreekrecht voor de geagendeerde onderwerpen. En gaan wij over naar agendapunt 4. Agendapunt 4, dat betreft het afscheid van het raadslid van de ChristenUnie, mevrouw Drijfhout. Dat begint met een korte toespraak. Althans, van mij begint het met een toespraak. Of het kort of lang is, dat laat ik aan de mensen die het moeten aanhoren over. Daarna zal de Nestor van de Raad, de heer Bus, een bijdrage doen. En dan geef ik het daarna het woord aan mevrouw Drijfhout zelf. Dus dat gaan we nu doen. Dus ik ga even een plaats vervangen.

0: Je bent gewoon belangrijk, hè? Ze willen je niet missen.
1: Luister, het is wel fijn dat ik je in ieder geval kan zien dan. Dankjewel, meneer Van Andel. Nou, het is natuurlijk altijd, aan de ene kant een beetje formeel, hè, dus achter mevrouw Drijfhout, maar in ieder geval denk ik ook wat ik mag zeggen, beste Jantina. Bijna 9 jaar lang was je als raadslid een vertrouwde waarde in deze raadzaal en daarvoor al 3 jaar als burgerraadslid. In meer dan 2 volle raadsperiodes als fractievoorzitter bepaalde je het gezicht van de ChristenUnie. Dat zegt veel over je toewijding. In deze vluchtige tijd is een verbintenis van die duur, 2 periodes, best bijzonder te noemen. Maar wat me ook vooral heeft geraakt is de wijze waarop je invulling hebt gegeven aan je rol in je rol als volksvertegenwoordiger. Verbinder in de gemeentepolitiek. En hoe je altijd, in alles wat je doet of zegt, opkomt voor de mens achter het beleid in onze en in jouw gemeenschap. De belangen beschermen van mensen in kwetsbare posities, omzien naar de ander, en dat doe je vanuit een christelijke levensovertuiging. En het is ook een eigenschap die onlosmakelijk bij jou als persoon hoort. Je bekommert je om je medemens, omdat iedereen volgens jou telt. Ongeacht zijn of haar politieke kleur. En je gelooft in de kracht van de samenleving en dat wij op de wereld zijn gezet om elkaar te helpen. Maar wie denkt dat die eigenschap jou tot een allemansvriend in de raadzaal maakte, doet je politieke gedrevenheid schromelijk tekort. Ware inzet komt ook met innerlijk vuur. Met passie in het debat, in de moties en amendementen waar je ook weer sterk voor maakte. De negatieve impact van laagvliegroutes voor deze gemeente, extra stappen die nodig zijn voor het opwekken van duurzame energie, een vervolg van de starterslening voor woningzoekenden, de roep om een gemeentelijke visie op religieus erfgoed op te stellen en je laatste wapenfeit, een gratis bibliotheeklidmaatschap voor jongeren in onze gemeente. Voorbeelden van betogen waarin Steenwijkerland je leerde kennen als iemand die ergens voor staat, maar die niets voor zoete koek slikt. Het venijn zit hem in de staart, gaf je de nieuwe coalitie dit voorjaar mee. In dezezelfde raadzaal, klaar om oppositie te voeren, dankbaar voor wat was geweest, maar ook doortastend nu de kaarten opnieuw waren geschud. En toch voelde je niet helemaal op je plek op dat moment. Want er was natuurlijk een periode geweest waarbij je weer hard hebt gewerkt aan een nieuwe club binnen de ChristenUnie. En je wou die heel graag een mooie start geven en had de hoop gehad om dat samen met iemand te mogen doen. Naast jou in de raadzaal. Helaas, voor jou en de ChristenUnie is dat dan niet gelukt. Maar dat doordoen en een ambitie hebben en samen met andere partijen toch kritisch blijven kijken naar de inhoud heeft jou wel gekenmerkt, ook in de afgelopen periode. En zo heb je meegebouwd in een cultuur waar deze gemeenteraad, denk ik, nog lang de vruchten van zal plukken. Iedereen die weet, iedereen die hier aanwezig is, die weet dat het raadswerk ook veel energie vergt. Dat is dus ook wel eens zoeken naar de balans. Zeker voor een familiemens als jij met zoveel hobby's, varen, wandelen, koken, bakken. Je hebt gezegd dat jouw jaren als raadslid een voorrecht voelde. En al trekken we nog niet zo heel lang samen op in deze politieke arena, dat voorrecht is wel geheel wederzijds. Ik heb je leren kennen als iemand die sociaal, zorgzaam en milieubewust is, maar boven alles oprecht. Geen kunstjes, geen show, en je opende je hart voor de medemens. Jantina, dank je wel en het gaat je goed.

0: En dan nodig ik nu de heer Brus uit als nestor van de raad. Gaat uw gang, meneer Brus.
1: Ja, voorzitter. Leden van de raad. Oh, moment. Achterkant staan stikstofaantekeningen. Dat is niet de plek nu om daarover te hebben. Dat doen we straks. Voorzitter, leden van de raad en in bijzonder ons vertrekkende raadslid. En ik hoop dat ik ook Jantina mag zeggen vanavond. Ja, als nestor van deze raad heb ik het privilege om als een soort parlementair fossiel de geschiedenis aan mij voorbij te zien trekken. Maar dat voelt goed hoor. En maar mag ik ook namens deze raad een aantal woorden tot jou richten. En ja, ook ik heb veel raadsleden zien komen en gaan. Volgens mij zat ik er zelf ook een keer bij en ben ook zelf toegesproken. Maar dat heb ik verdrongen. En sommige van die raadsleden hoorde je nooit. En sommige hoorde je veel te veel. En er waren ook mensen die lieten een onuitwisbare indruk achter. En daar was jij er een van, Jantina. Absoluut de laatste categorie, onuitwisbaar. En als nestor mag je met een enige milde blik kijken naar de verschillende fracties in deze raad. En bij de ChristenUnie weten we altijd precies wat we kunnen verwachten. Het christelijk sociaal geweten van deze zaal. En daar is niets, maar ook helemaal niets mis mee. Echter, verwarren die glimlach, die vriendelijke glimlach en die barmhartige toon van Jantina nooit met zwakte. Nooit. Achter dat Bijbelse kompas schuilt een dossierbijter van het zuiverste water. Want voorzitter, zodra Jantina de drempel van de raadzaal overstapte en de microfoon aanging, maakte die zachtmoedigheid plaats voor vlijmscherp politiek realisme. Want laten we eerlijk zijn, we hebben in de loop der jaren twee heel verschillende Jantina's leren kennen. Jouw politiek gedrag bewoog namelijk feilloos mee met de rol die de ChristenUnie in deze raad en in deze coalitie of oppositie innam. Want zat de ChristenUnie in de coalitie, dan zagen we Jantina de constructieve staatsvrouw. De loyale partner die met zachte hand, strakke regie, het beleid verdedigde en de rijen gesloten hield. Die eindeloos veren uitdeelde aan het zittende college. Tot op een niveau dat het bijna ongemakkelijk werd. Ja, in ieder geval voor dat zittende college. Maar zat de ChristenUnie in de oppositie? Nou, berg je dan maar. Dan veranderde de hoffelijke Jantina in de schrik van het college. Dan werd die vriendelijke glimlach een strategisch wapen. Met het Bijbelse kompas in de ene hand, nogmaals, niets mis mee. En een stapel moties in de andere. En fileerde jij het sociale beleid tot op het bot. Armoedebestrijding, WMO, jeugdzorg, zomaar een aantal zaken die jou aan het hart lagen, liggen nog steeds. Een raadslid dat vriendelijk knikt tijdens het debat, om vervolgens met een vlijmscherm amendement de wethouder sociaal domein subtiel te fileren. Ja, jouw specialisme was inderdaad naast fietsen, fietsvrije gemeente, fietsvriendelijke gemeente, uiteraard natuurlijk de sociale thema's. Fietsvriendelijke gemeente. Jij was niet van de abstracte beleidsnota's of de spreadsheets van accounten. Dat hoeft ook niet, want jij had iemand in de fractie die ze uit het hoofd leerde, zou ik als willen zeggen. Je vertaalde ze altijd naar de menselijke maat. En als de rest van de raad zich verloor in termen als transities, kantelingsprincipes, outputfinanciering, dan zei Jantina ons stevast: wat merkt de inwoner hiervan die het niet meer kan betalen? En jij hield ons scherp, streng op de inhoud, maar altijd met de nodige collegialiteit. En zelfs als we het hartgrondig oneens waren, en dat gebeurde uiteraard, en dat mag hier ook onder dit dak, leek je dan met de hoffelijkheid waar de rest van de raad nog wat van kan leren. Want je was vasthoudend. En als een motie van Jantina werd ontraden, kwam ze de volgende vergadering gewoon terug met de gewijzigde versie. En als deze niet haalde, zocht ze net zo lang steun in de politieke wandelgangen totdat er een meerderheid lag. Politieke evangelisatie, zo zou je het kunnen noemen. En ook daar is niets mis mee. Jantina, we gaan je enorme dossierkennis missen. We gaan je scherpte missen. En persoonlijk ga ik de altijd rustige, standvastige aanwezigheid van jou hier in de raad missen. Een raadslid dat politiek bedreef vanuit het hart. Maar als het even moet, stond je er wel met de feiten strak in de hand. En als je gedurende jouw inbreng een speld kon horen vallen, dan denk je dat dat een goed compliment is aan jouw adres. Natina, het ga je goed. Ook, of juist ook, buiten deze arena. Je laat een stuk sociaal erfenis achter. Waarvoor dank. En ik denk dat ik namens de hele raad mag spreken. Dank u wel.
0: Meneer Brus, dank u wel als Nestor van deze raad. En dan geef ik nu het woord aan mevrouw Drijfhout, Jantina. Ga je gang.
2: Nou, dat zijn de woorden. Voorzitter, beste collega's van de raad. Op een moment als vandaag ontkom je er niet aan om terug te kijken. Bijna 12 jaar geleden stond ik hier voor de eerste keer. Wat een verschil met hoe ik er toen stond en hoe ik er nu sta. Geen zenuwen. Heel vertrouwd.
0: Ik ga toch even onderbreken. Dit is je laatste bijdrage en je staat nu als meneer Brus in beeld. Ondanks de lovende woorden lijkt me dat toch niet helemaal gepast als laatste. Dus ik zou het toch wel fijn vinden. Maar probeer het kaartje nog even te wisselen. Als het goed is, moet het nu lukken.
2: Ja. Geen zenuwen nu. Heel vertrouwd. De eerste keer stond ik echt wel peentjes te zweten hier. Het was spannend. Alles was nieuw. Mijn bijdrage schreef ik in het begin nog helemaal uit. Later werden dat steeds vaker een paar steekwoorden. En soms werden zelfs die steekwoorden pas vlak voor de vergadering op papier gezet. Als ik terugblik op die bijna 12 jaar, kan ik eigenlijk alleen maar één ding zeggen. Ik heb enorm genoten van mijn plek in de gemeentelijke politiek en van de samenwerking met jullie. Want er zijn dingen bereikt. Meer dan 8 jaar geleden hadden we hier de discussie over het wel of niet realiseren van een basisschool in Tuk. Als eerste raadslid heb ik toen de school laten weten dat wij ervoor zouden pleiten dat er een basisschool in Tuk zou komen. En waar één schaap over de dam is, er volgden snel meer partijen. En uiteindelijk werd de school in Tuk ongeveer als eerste punt beklonken in de coalitie van 2018. Ook de torenhoge rentes op het sociaal krediet staan er nog bij. Ik ben er trots op dat we daar met elkaar de rente flink naar beneden hebben gekregen. En met dankbaarheid aan het artikel van de Steenwijker Courant gisteren werd ik herinnerd aan de actie om menstruatieproducten te verzamelen voor boutique 00. Dozen vol heb ik daar mogen brengen. Nou, de kerkenvisie, die werd net al even ook aangestipt. En de laatste vergadering zeker. Op dat moment wist ik dat dat mijn laatste volle raadsvergadering zou worden. En dan is het toch wel ontzettend fijn dat je raadsbreed gewoon een motie binnenhaalt. Dat het college met de bibliotheek moet gaan realiseren dat er een gratis abonnement komt voor jongvolwassenen. Dat vond ik zelf ook heel fijn naar huis rijden, die vergadering. Dus er zijn dingen waar ik echt trots op terugkijk. Niet alleen de besluiten zelf, maar vooral ook de mensen, de gesprekken en het gevoel dat je met elkaar iets voor elkaar krijgt. Maar nu is het tijd gekomen om een stokje over te dragen. Geert, ik heb alle vertrouwen erin dat jij dat stokje goed zult overnemen. En ik wens je vanaf deze plek heel veel plezier toe, maar bovenal heel veel zegen. En bij het afscheid nemen horen ook bedankjes aan mensen met wie ik heb samengewerkt. Allereerst de griffier en de griffiemedewerkers. Jullie stonden altijd klaar als ik hulp nodig had. Heb ik enorm gewaardeerd. Ook de bodes en de portier wil ik bedanken. Wat heerlijk dat jullie me inmiddels zo goed kennen dat als ik aankom lopen er al een kopje thee voor mij wordt ingeschonken. Dat zijn misschien kleine dingen, maar juist dat soort dingen maken een plek vertrouwd. Dank jullie wel. Ook alle ambtenaren, college en burgemeester wil ik bedanken. Je kon altijd met je vragen bij jullie terecht. En dan de medewerkers van RTV Slos. Hoe vaak heb ik op zaterdagochtend wel niet in de uitzending gezeten? Altijd leuk. Het gaat jullie goed. En daarnaast zijn er natuurlijk nog andere verbanden geweest waarin ik heb mogen samenwerken. Wat heb ik een ontzettende toptijd gehad met de fractievoorzitters en wethouders van de coalities van 2018 en 2022. En met Wilfried en René, die ons ondersteunen bij de coalitiebesprekingen. Als je zo intensief met elkaar samenwerkt en aan de slag bent, schept dat een band. Ook wil ik Ronnie en Benny is er niet bedanken voor de samenwerking in de werkgeverscommissie. Ik vond het ontzettend leuk om te doen met jullie. En dan mijn mannen van de ChristenUnie en het bestuur. Wat een vertrouwen is er vanaf vroeg af aan in mij uitgesproken door Marcel. Eerst toen ik burgerraadslid was en later als fractievoorzitter. Zijn vertrouwen in mij zal ik nooit vergeten. En dan de samenwerking met Henk. Later met Cor en altijd met Pieter Jan. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, Henk en ik. Een unieke combinatie die ontzettend goed werkte. En we sluiten samen een tijdperk af. En misschien is dat uiteindelijk wel waar een afscheid als dit over gaat. Je kijkt terug op een periode, op wat je hebt meegemaakt, wat je hebt bereikt, maar vooral op de mensen met wie je dat hebt mogen doen. Bijna 12 jaar lang heb ik me met heel veel plezier ingezet voor Steenwijkerland. Ik heb mooie mensen ontmoet, mensen in het huis, maar ook inwoners van onze gemeente. En dat alles kan natuurlijk niet zonder mijn thuisfront. Sophie, en ze zit er, die was nog maar een paar maanden oud, ze is nu 12... toen ik 2 tot 3 avonden per week na het eten op de fiets stapte naar het gemeentehuis. En ook de andere 3 kinderen weten eigenlijk niet anders. Mama werkt voor de ChristenUnie, werd altijd gezegd. Dat mama ook nog een andere baan overdag had, dat ze, als zij op school zaten, dat hadden ze niet eens zo goed door, maar mama werkte bij de ChristenUnie. En aan Jan-Pieter. Hoe vaak was jij niet degene die na het avondeten de keuken weer op orde moest maken, de afwas deed en vervolgens de kinderen hielp met hun huiswerk en naar bed bracht? Heel veel jaren. Terwijl ik hier zat. Zonder jou was het nooit gelukt. En daarom wil ik jou als laatste, maar zeker niet als minste, bedanken. Mogelijk dat je me over een paar weken alweer hartstikke zat bent thuis, maar we gaan ervan genieten. En dan zit het na bijna 12 jaar zit het er echt op. Ik kijk met veel dankbaarheid terug op deze periode. Dankbaar voor het vertrouwen dat ik heb gekregen. Dankbaar voor de mensen die ik heb ontmoet. Dankbaar voor de momenten waarop we samen iets konden bereiken. En dankbaar dat ik bijna 12 jaar lang een klein stukje heb mogen bijdragen aan de gemeente Steenwijkerland. Het was me een eer. Dank jullie wel.

0: veel plezier. Een mooi beeldje. Dit is een symboliek van vier dansende mensen. Degene die hier in ieder moment bij afscheid waren, waarbij ik het beeldje heb uitgegeven, herkennen dat misschien. Toen was het voor mij ook nieuw. Maar dit gaat echt om een symboliek die ook plaatsvindt in het raadsdebat. Daar kan je verschillen van mening hebben. Het is af en toe een dans die we met elkaar uitvoeren. Maar uiteindelijk gaan we wel met elkaar aan het einde van de avond gezamenlijk afsluiten in het werkcafé. En gaan we ook samen weer de deur uit. Dat is wat dit beeldje voor symbool voor staat. En dankjewel voor al je inzet. Na het afscheid volgt er ook nog een installatie van een opvolger. En het leek ons goed om nu dan ook daadwerkelijk eerst de installaties te doen. Mevrouw Drijfhout mag nog even op haar plaatsnemen. En dat we daarna even de ruimte aan u allen bieden voor het feliciteren en het afscheid nemen van Jantina en het welkom heten van de heer De Boer. Dus daarmee gaan wij over naar agenda punt 5. Agenda punt 5, dat is de installatie en de beëdering van de heer Boer. En daarvoor heeft de commissie geloofsbrieven bestaan uit mevrouw Evers als voorzitter, de heer Ten Horst, en mevrouw Lampe de geloofsbrieven gecontroleerd. En ook, althans, dat ga ik vanuit dat mevrouw Evers dat nu gaat mededelen, dus ik wil mevrouw Evers uitnodigen voor het rapport van onderzoek voor te dragen. Mevrouw Evers, gaat uw gang.
1: De commissie uit de Raad van de Gemeente Steenwijkerland, in wier handen werd gesteld de geloofsbrief en verder bij de kieswet gevorderde stukken, ingezonden door de heer Geert De Boer, op 20 augustus 2026 benoemd tot lid van de Raad van de Gemeente Steenwijkerland, rapporteert de Raad van de Gemeente Steenwijkerland dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de Raad van de Gemeente Steenwijkerland.
0: Mevrouw Evers, dank u wel. En dan is het inderdaad ook in lijn met mijn gedachte dat de heer Boer inderdaad toelaatbaar is. En dat gaan wij verder dan met het onderdeel dat ik het besluit oplees. En daarna zal de heer Boer gevraagd worden om naar voren te komen voor de afneming van de eed. De eed die zal worden voorgedragen door de griffier. En dan gaan we aansluitend de vergadering kort schorsen voor het moment van felicitatie en afscheid. Ik ga als eerste het besluit oplezen. Het besluit. De Raad van de Gemeente Steenwijkerland gehoort het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van de heer De Boer, G.N. Geert Man, op 20 augustus 2026 tot lid van de Raad van de Gemeente Steenwijker benoemd verklaarde, overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden, gelet op artikel 4 en artikel 12 van de kieswet, en besluit toe te laten als lid van de Raad van de Gemeente Steenwijkerland de heer De Boer, G.N. Geert Man. En dan nodig ik nu de heer De Boer uit om naar voren te komen. En ik verzoek een ieder die kan staan ook te gaan staan voor de installatie.
2: Goedenavond. Aan mij de eer om de tekst van de eed voor te lezen. Ik zweer dat ik, om tot raadslid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, noch middelijk, enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als raadslid naar eer en geweten zal vervullen. En dan vraag ik nu de heer De Boer om de eed uit te spreken. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Aan u het woord.
3: Zo waarlijk helpen mij God Almachtig.
2: Gefeliciteerd.
0: Mag ik jou uitnodigen om daar bij plaats te nemen? Dan mag ik Jantina ook vragen om daar plaats te nemen. En dan gaat felicitatie.
4: We gaan met de klok mee.

0: Beste raadsleden, wilt u gaan zitten? Dank u wel. Het merendeel is aanwezig. Ik geef eerst even het woord aan de griffier voor een mededeling ten aanzien van het systeem. De griffier.
1: Dank u wel, voorzitter. Even een korte technische mededeling. We hebben helaas, net als vorige week, weer een storing in de pasjes zitten. Ondanks dat de monteur gisteren hier de hele dag werkzaam is geweest om de storing te verhelpen, hebben we helaas op dit moment weer dezelfde storing. Dat betekent, goede nieuws is dat we wel een webcast hebben. Iedereen kan vanuit huis meekijken, meeluisteren. Het slechte nieuws is dat we dus niet met de pasjes kunnen werken. We proberen u zoveel mogelijk goed in beeld te brengen met uw naam in beeld. En het betekent in ieder geval dat we bij de stemmingen weer op de ouderwetse manier gaan stemmen, namelijk met hand opsteken. En dan gaan we tellen. En dat is ook allemaal niet zo ingewikkeld, maar het moet wel even handmatig gebeuren. Bij deze voorzitter.
0: Dank u wel. En daarmee gaan we wel verder met de agenda zoals die gedeeld is. Ik zie de heer met 10 pro. Gaat uw gang.
2: Ik zou een punt van orde willen maken. Ik snap even qua volgorde dat aan de voorkant had gemoeten met de agenda. Maar ook omdat we de muur helemaal vol hebben, zou ik willen vragen om straks eerst bij de bespreekstukken de moties als eerste te behandelen, voordat we bij Samen voor Ryan aankomen. Dat zou mijn voorstel zijn.
0: Ja, u heeft dat heel mooi verwoord. U had het misschien iets eerder kunnen brengen. Tegelijkertijd is het zo dat de reglement van orde aangeeft dat ze gewoon achteraan de agenda worden behandeld. Maar ik kijk even de zaal rond. Uiteindelijk gaan we hier, zijn we het hoogste orgaan en dat is een democratisch orgaan. Ik kijk even de zaal rond. Wie is het eens met het voorstel van de heer Metien? Dat is overduidelijk. En dan gaan we daar ook op die manier de agenda op die manier op aanpassen. Dan even voor de gescherpte in deze aanpassing. Dat betekent dus dat agendapunt 7.2 en 7.3 naar voren worden gehaald voor het agendapunt 7.1. Daar weet u en realiseert u ook van dat daar ook een inspreker op was. Dank u wel. Dan is dat de keuze van de meerderheid van de raad. Dus we draaien de agenda om 7.2 als eerste te behandelen straks bij de bespreekstukken, 7.3 als tweede en 7.1 aansluitend. Dank u wel. Dat betekent dus nu dat we daarmee de agenda straks aanpassen, maar dat betekent nu dat ik wel verder ga met agenda punt 6. Agenda punt 6, dat betreft de hamerstukken zoals die doorgeleid zijn vanuit de politieke markt. En dan kijk ik ook nog even of er vooraf nog mensen zijn die bij een agendapunt stemverklaring wil afgeven. Want anders zou ik gewoon in één stuk namenstukken willen doen. Mevrouw Geurts, pro.
3: Ik heb misschien niet helemaal goed gevolgd, maar ik wil graag een stemverklaring bij de motie afgeven.
0: We gaan eerst de hamerstukken doen. De moties komen later. Ik snap dat u misschien daar iets aan snelheid in wenst te doen. Maar we gaan eerst de hamerstukken doen. Ik begin met het oplezen van hamerstuk geagendeerd 6.1. Dat betreft het intrekken van het voorkeursrecht. En het besluit luidt: het op 26 maart 2024 gevestigde voorkeursrecht, raadsbesluit 2024 raad 00010. En op 1 oktober 2024 gevestigde voorkeursbesluit, raadsbesluit 2024 0059. Op de in bijlage 1 voorkomende en geasseerde percelen op grond van artikel 9.5 eerste lid omgevingswet door te halen, omdat het niet meer voldoet aan de in artikel 9.1 eerste lid onder C van de omgevingswet genoemde voorwaarden. Punt 2. Het college van burgemeesters en wethouders vertegenwoordigd door een ambtenaar van grondzaken op te dragen namens de raad zorgt te dragen voor uitvoering en bekendmaking van dit besluit op de in de omgevingswet en het omgevingsbesluit voorgeschreven wijze. Door A. doorhaling van het voorkeursrecht in de openbare registers van het kadaster. B. het besluit bekend te maken bij de eigenaren van en beperkt gerechtigden. Vastgesteld. Agendapunt 6.2, dus de aanbesteding van een accountant, die is doorgeleid vanuit het presidium. Besluit 1. Met betrekking tot de in de tot de aanbesteding accountantsdiensten te kiezen voor een openbare Europese aanbesteding. 2. In te stemmen met het instellen van een raadswerkgroep en een ambtelijke beoordelingscommissie. 3. Een raadswerkgroep samen te stellen bestaande uit de volgende 3 raadsleden. De heer Ruitenberg, mevrouw Stoter, mevrouw Hilbink-Everts. Punt 4. De raadswerkgroep het mandaat te geven om a. het programma van eisen vast te stellen, b. de gunningscriteria vast te stellen, c. de beoordelingsmethode vast te stellen, d. de wegingsfactoren vast te stellen, e. door geïnteresseerde marktpartijen gestelde vragen in nota van inlichtingen te beantwoorden, f. de uitgevoerde beoordeling van de kwalitatieve criteria te toetsen en vast te stellen, g. de gegeven presentaties tijdens de praktijkproef samen met de ambtelijke beoordelingscommissie te beoordelen en haar het voornemen tot gunning vast te stellen. Vastgesteld. En dan gaan wij nu verder met de bespreekstukken. Zoals net is geconstateerd, gaan wij de bespreekstukken volgorde aanpassen. En we beginnen bij het motie Vreemd in de Orde van Forum voor Democratie en Stemmen. Ik begreep ook dat de fractie van Andel daar zich bij aansluit. Ik wil de indiener straks verzoeken na voorlezing om ook de handtekeningen daar te zetten bij de griffier. En dan nodig ik de heer Henry ter Horst uit voor de bijdrage. Meneer ter Horst, gaat uw gang.
4: Dank, voorzitter. Aanleiding voor deze motie is de recente brief van het kabinet over de verdere aanpak van stikstof. Daarin wordt een pakket aan nieuwe maatregelen aangekondigd dat grote gevolgen kan hebben voor onze veehouderij. Voor Forum voor Democratie roept de brief een fundamentele vraag op. Wat gebeurt er wanneer al die afzonderlijke maatregelen straks samenkomen op een boerenerf? En om dat duidelijk te maken heb ik een fictief voorbeeld bedacht die ik graag even wil delen. Stel dat we een melkveehouder in Steenwijk hebben met 50 hectare grond en 150 GVE. Dan komt de norm van 2,6 GVE per hectare. Met 50 hectare komt hij uit op een maximale 130 GVE. Wil hij zijn 150 GVE behouden, dan heeft hij 58 hectare nodig. Boeren die wij hebben gesproken geven overigens aan dat die 2,6 GVE op zichzelf voor veel bedrijven hier nog redelijk te behappen is in Steenwijk land. Maar daar blijft het niet bij. Onze boeren krijgen ook te maken met een nieuwe ammoniaknorm. Voor melkveehouders wil het kabinet in 2035 maximaal 0,164 kilo ammoniak per fosfaatrecht per jaar uit stal en mestopslag toestaan. En dat kan betekenen dat bedrijfsuitvoering, aanpassen, investeren in de stal of uiteindelijk toch minder dieren. En daarnaast komen er ook nog normen voor broeikasgassen. En stel nou dat het bedrijf op 400 meter van Natura 2000 gebied ligt. Dat kan hij ook nog te maken krijgen met een zone van 5 tot 1000 meter. Waar opnieuw aanvullende maatregelen kunnen gelden. En daarbovenop hebben we de afroming van fosfaatrechten. Mogelijke gebiedsplafonds. En houdt het kabinet richting 2035 verdere maatregelen achter de hand als de doelen niet worden gehaald in de vorm van generieke kortingen. En precies daar zit ons probleem. Iedere maatregel wordt afzonderlijk uitgelegd. 2,6 GVE per hectare, een ammoniaknorm, broeikasnormen, sonering, extensivering, afroming van rechten, mogelijke gebiedsplafonds. Maar uiteindelijk komen al deze maatregelen op hetzelfde boerenerf terecht. En onze fictieve boer kan misschien de eerste maatregel oplossen. Misschien ook de tweede, maar het houdt een keer op. Dan wordt de keuze investeren, grond bijkopen, minder dieren houden, verplaatsen of in het ergste geval stoppen. En als de boer uiteindelijk alleen nog aan alle normen kan voldoen door zijn veestapel te verkleinen, moeten we ook benoemen wat dat in de praktijk betekent. Gedwongen krimp.
0: Meneer ter Horst, we hebben een interruptie en ik denk dat die gaat over precies hetgene waar ik het ook aan zat te denken. Maar ik geef eerst de heer Van Duivenvoorde het woord. VVD, gaat uw gang.
5: Dank u wel, voorzitter. Ik had even een punt van orde. Ik vroeg me af, volgens mij hebben we 2 minuten om een motie Vreemd aan te kondigen. En ik zou heel graag over de motie willen horen. Ik vind deze landelijke discussie zeer interessant. Maar ik ben heel benieuwd, wat gaan wij nou als Steenwijk land hieraan doen?
0: Meneer Van Duivenvoorde, dank u wel. Dat was inderdaad mijn beeld en gevoel inderdaad ook. Ik zou de heer ter Horst willen verzoeken tot het voordragen van de motie die u wilt gaan indienen. En waar u dan ook de tijd voor heeft.
4: Ja. Twee zinnetjes. Korte reactie.
0: Nee, maar
4: wel een korte reactie op de heer Van Duffel.
0: Oké, dat mag.
4: Deze vraag had ik verwacht. Waarom gaan we dit in de gemeenteraad bespreken? Want het is een landelijk probleem. En dat wordt heel vaak gezegd, of tenminste, dat wordt landelijk aangepakt.
0: Meneer de Horst, dat heb ik niet de heer Van Duiven voor horen vragen. Ik heb de heer Van Duiven voor horen reageren op uw betoog. Hij heeft gevraagd om te komen tot de tekst van de motie. Want dat is wat de bedoeling is bij de motie vreemd. Dus ik wil u nu verzoeken om de tekst van de motie voor te gaan dragen, zodat de raadsleden kennis kunnen nemen van hetgeen u heeft aangekondigd bij de aanvang van deze vergadering, zodat daadwerkelijk ook straks gesproken kan worden over de motie. Meneer de Horst, gaat uw gang.
4: Ja, dank voorzitter. Ik zou het laatste even oplezen. Het is een hele lange motie. Ik denk dat heel veel collega's hier kennis van genomen hebben. Ik zou alleen het verzoek het college oplezen. Wat wij graag willen is deze afwijzing namens de gemeenteraad ondubbelzinnig kenbaar te maken aan het college van gedeputeerde staten van Overijssel en het kabinet. Zich in bestuurlijke overleggen met provincie en het Rijk uit te spreken tegen gedwongen krimp, gedwongen bedrijfsbeëindiging en onteigening van levensvatbare agrarische gezinsbedrijven in Stemmikerland. En bij de provincie nadrukkelijk bezwaar te maken tegen de uitwerking van de voorgenomen zonering rond de wieden en de weerribben, die leidt tot gedwongen krimp of beëindiging van bestaande agrarische bedrijven. We hebben de provincie en Rijk aan te dringen op beleid waarbij vrijwilligheid, eigendomsrechten en toekomstperspectief van bestaande agrarische bedrijven voorop staan. En tot slot, zodra de zonering concreet is uitgewerkt, de gemeenteraad inzicht te geven in welke delen van Stemmikerland hoeveelheid hectare, landbouwgrond en hoeveel agrarische bedrijven binnen de voorgestelde 500 of 1000 meter zones komen te liggen. En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend door fractie Forum voor Democratie, Stemmikerland en de fractie Van Andel.
0: Meneer de Horst, dank u wel. Misschien wel goed om nog eventjes te bespreken wat nu het vervolg is. Hier, u heeft de motie toegelicht. Nu is het zo dat fracties de mogelijkheid krijgen voor eventueel korte of verduidelijkende vragen. Daar gaan we dus nu straks als eerste toe over. Daarna is het zo dat de fractie maximaal 2 minuten krijgt om in 1 termijn een toelichting of een standpunt op de motie vreemd te geven. Dus ik ga nu eerst in instantie kijken naar meneer Van Duivenvoorde van de VVD voor een korte en verduidelijkende vraag. Gaat u
5: aan. Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad 2 inhoudelijke vragen over de motie zelf. Eerste pagina, volslagen logisch en volgens mij staan er alleen maar waarheden in. Dus duidelijk verhaal. Maar op vanaf spreekt uit dat, dan staat daar 3 keer de raad zich verzet tegen. Wat natuurlijk al, dat klinkt al een beetje communistisch, dat verzet tegen, maar even los daarvan. Wat betekent dat nou echt? Hè? Op het moment dat we hier dus mee instemmen, wat gaan we dan morgen doen? En datzelfde komt terug bij verzoekt het college. Daar staat bij de provincie nadrukkelijk bezwaar te maken tegen. En dan denk je, goh, dat klinkt heel aannemelijk. We gaan bezwaar maken tegen iets. Maar ja, bedoelt u dan in bestuursrechtelijke zin? Want daarin hebben wij geen rol. Of is bezwaar maken dan, we gaan morgen naar het provinciehuis toe en we bellen aan en we zeggen, we maken bezwaar, want wat houdt dat dan echt in op het moment dat we hiermee instemmen?
0: Meneer Van Duivenvoorde, dank u wel. 2 vragen voor de heer Troost. Gaat u gang.
4: Ja, dank u wel. Voor de vraag in ieder geval. Wij hebben erin gezet, je maakt bezwaar tegen, is duidelijk uitspreken dat het gewoon zo niet verder gaat. Ik mocht mijn inbreng net niet afmaken. Daar heeft u kunnen zien dat het regel op regel op regel is. Het is niet behapbaar voor de boerenbedrijven. En ik vind dat dan de coalitie en zeker ook de wethouders namens de gemeenteraad moeten afwijzen dat wij dit niet willen uitvoeren. En dat kan volgens mij. We hebben het ook gezien in Hogeveen trouwens, waar dat nu zo is. En ik denk dat we een heel sterk signaal kunnen maken. We zijn een plattelandsgemeente. Als wij allemaal nu zeggen van, hey, dit gaan we niet doen, die brief klopt niet, het fundament is niet sterk genoeg, dan maken we een statement. Als we gaan zeggen, ja, we gaan een beetje schaven aan die brief, ja, hoe sterk komen we dan over? Dus dat is de afwijzing die ik graag wil zien. Agenderen tegen deze brief.
0: De heer Van Duivenvoorde.
5: Ja, een hele korte aanvulling, want natuurlijk korte beraadslaging. Maar ik snap nog steeds niet helemaal van, hè, dus bij de provincie nadrukkelijk bezwaar maken tegen. Maar daar bedoelt u dus eigenlijk mee naar de provincie toe gaan om aan te geven dat wij hier tegen zijn. Hè? Dus dan met gewoon bellen of mailen. Of wat moet de wethouder doen van u morgen?
0: Meneer de Horst, kunt u het concreet maken?
4: Nou, het liefst zie ik hem gewoon heen gaan. Hè, dat is het sterkste signaal. Ik weet niet als dat passend is. Desnoods gaan we een brief opstellen. Ik heb van de coalitie een brief gezien. Nou, zo'n brief, daar kan je aan denken. Maar dan, als ik toch eerlijk mag zijn, toch wat steviger.
0: Meneer Troost, dank u wel. Ik kijk nog even rond of er een andere verhelderende vraag is. Mevrouw Elgersma, D66, gaat uw gang.
6: Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg mij af in hoeverre u denkt dat de volledige afwijzing echt helpend is voor het probleem.
0: Meneer Troost.
4: Ja, dank. Mooie vraag trouwens. Ik denk als alleen Sterk Land dit gaat doen, dat het niet veel gaat helpen. En daar ben ik mij ook van bewust. Maar we kunnen wel de eerste stap zetten in Sterk Land om dit af te wijzen. Wij zijn een boerengemeenschap. We zien hier veel boeren op de tribune. En wij kunnen als eerste, afgezien van Hogeveen, nu laten zien dat dit gewoon niet werkbaar is. Als meer gemeentes dit gaan doen, en Forum voor Democratie gaat het ook in meer gemeentes indienen, ik denk dat we dan een heel krachtig signaal kunnen bewerkstelligen.
0: Dank u, meneer Ter Horst. De heer Van Beekhuis, CDA, had de hand omhoog. Gaat uw gang.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Ter Horst, een duidelijke vraag van onze kant is in ieder geval, beoogt u nu hiermee te bereiken dat de hele brief gewoon van tafel gaat, dat die helemaal weggaat? En als dat het geval is, onderkent u dan ook de gevolgen ervan?
0: Meneer Ter Horst.
4: Ja, ik mag bijna geen vraag terugstellen. Ik zou eerder zeggen van, kent u de gevolgen als u die brief een beetje gaat bijschaven, wat het voor de boeren betekent? En dat weet u ook als CDA. Ik wil hem bijna terugkeren, ik ga er toch even op reageren. Ik hoop eigenlijk dat wij bewerkstelligen, als wij deze brief volledig van tafel krijgen, want dat is uw vraag, dat is eigenlijk ook de strekking van deze motie, dat meer gemeentes dat gaan uitspreken. Dat die echt van tafel gaat. Want er is geen fundament, u heeft het zelf gehoord in Giethoorn, als het fundament niet goed is, dan kunt u nog schaven wat u wil. Dan gaat de boeren, agrarische sector, ten onder.
0: Meneer Ter Horst, dank u wel. Ik zie de heer Ruitenberg, BGL. Gaat uw gang.
8: Dank, voorzitter. Een motie die veel agrariërs in meerdere fronten zal aanspreken. Echter, er moet wel met de nodige nuance gebeuren. Daarom hebben wij enkele vragen aan de indieners. Rond de dier- en fosfaatrechten zal in het najaar bekeken worden. En wat voor maatregelen nodig zijn om eventuele afroming dan wel bij de LBV-plus-regeling meegenomen wordt. Voor onze gemeente zal de 500 meter zone gaan gelden met de bijbehorende maatregelen die nog niet bekend zijn. Een kabinetsdelegatie heeft afgelopen week gezegd dat er ruimte is voor verbetering, aanpassing en invulling van de stikstofplannen met als doel om de aanpak te komen die haalbaar en realistisch zijn. Is Forum voor Democratie op de hoogte van deze maatregelen en van de gesprekken? Ja, ik doe het, ja.
0: Ja, u doet het heel mooi. U doet het met heel veel enthousiasme. Maar is dat nu eigenlijk een beetje de reactie? Of heeft u een korte, verhelderende en duidelijke vraag? Oké, maar dan is het begrip kort en lang. Daar verschillen we misschien in. Ik zou hem iets korter willen formuleren. Ga uw gang.
8: Nou, is Forum van Democratie op de hoogte van deze maatregelen en van de gevoerde gesprekken? Dan, als de brief van tafel zou gaan, wat u zegt, vindt Forum dat de pasmelders hiermee geholpen zijn? En in deze brief van tafel gaat, hoe worden de pasmelders dan gelegaliseerd?
0: Meneer Uitenberg, dank u wel. Dat waren de twee korte vragen, maar ik zie dat u nog aan het lezen bent. Komt er nog één bij?
8: Ik heb er nog meer.
0: Dank u wel, gaat u gang.
8: Dan het volgende punt. U stelt over specifieke emissienormen, maar doelsturing worden genoemd. Hoe ziet Forum de doelsturing dat? Dat zal wel helpen op het hele probleem kunnen oplossen. En is Forum van Democratie vindt belangrijk dat alle sectoren en lagen overheen in gesprek blijven met het kabinet, of de deur dicht te gooien zoals u nu wil en de brief van tafel te halen?
0: Meneer Ruitenberg, dank u wel. De heer Ter Horst, gaat uw gang.
4: Ja, ik ga mijn best doen. Dit was langer dan mijn betoog in het begin. Dus een goed punt van orde trouwens. Ja, heel veel vragen. Ik ben de eerste al kwijt. Laat ik het eerste zeggen. Volgens mij is overleg altijd goed. Overleg is altijd goed. Maar wat we wel zien is dat overleg, ook als u het landelijk bedoelt, dat heel vaak één richting op wordt getrokken. En dan bedoel ik ook de LTO. En daar ben ik ook maar heel eerlijk in. Heel vaak, we zien eigenlijk een boerenscheiding ontstaan. He, LTO met een podium, Farmers Defence Forums met een podium. U kent de beelden, denk ik. Ja, dat is niet wat we willen. En als u dan zegt tegen mij, ja, u haalt de brief van tafel, dat betekent dat de brief van tafel gaat, dat snap ik ook wel. Maar dan is er altijd nog ruimte voor overleg. Maar als het fundament niet goed is, ik haal het nog een keer, dan kunnen wij gewoon niet in gesprek blijven. En de overige vier vragen ben ik totaal kwijt. Ik hoorde iets over, zijn de pasmelders geholpen met deze brief? Ja, ik zou eigenlijk zeggen, als de brief van tafel gaat, wie is er überhaupt geholpen als deze brief blijft bestaan? Wij zijn heel duidelijk volgens mij, en u kunt daarmee instemmen, u kunt daar niet mee instemmen. Deze brief, of tenminste deze motie, spreekt zich duidelijk uit. Hè? Er is geen fundament. Terug naar de tekentafel wat mij betreft. Nou, het liefst als ik aan mijn fractie vraag, niet meer terug naar de tekentafel. Maar prima, terug naar de tekentafel. Maar dit houdt geen stand. En de rest van de vragen, ja, sorry.
0: Dank u wel. Nou, ik denk dat u eigenlijk wel een terecht punt maakt. De motie is duidelijk. De heer Ruitenberg heeft een aantal vragen gesteld. Zijn een paar in behandeling genomen en in reactie. Sommigen vertalen zich ook een klein beetje in een standpunt, voor mijn gevoel. Dus ik kijk eigenlijk de zaal rond of er nog een laatste ronde verduidelijkende of verhelderende vraag is. En daar wou ik eigenlijk overgaan tot de reactie die de fractie tot zijn gelegenheid krijgt. Maximaal 2 minuten. En ik kijk naar links en ik zie de heer Brus de handen omhoog steken. Meneer Brus, CPB. Ja, ik denk dat het onderwerp dat wel toestaat. Dus ik wou voor eigenlijk in die zin de reactie. Dan mag de indiener gaan zitten. Dat degene die de reactie namens de fractie doet, achter het spreekgestoelte doet. Meneer Brus, gaat uw gang. CPB.
9: Ja, mooi, voorzitter. Snel, want 2 minuten is kort, hè, voor een onderwerp wat sinds 1995 in Brussel is vastgesteld. Volgens habitatrichtlijn 95... 98 geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet in Den Haag. Het kabinet. 2005 nog een keer aangescherpt. En vervolgens zitten wij hier met de gebakken peren. Laat ik dat ook heel duidelijk zijn. En het is onze fractie volstrekt helder dat dit een doodlopende weg is. En nee, Forum voor Democratie, wij zijn geen fictieve beelden nodig. We hebben ze zelf in de fractie. En we hebben ze bijna als buren in de fractie. Een compliment aan de fractie van Forum voor Democratie. Dat zij in korte tijd zich deze stof eigen hebben gemaakt. Ik loop hier al ongeveer 30 jaar mee rond. En dat mag dan ook gezegd worden hier vanavond. En dat ons uitspreken is prima. Ik denk dat we dat moeten doen. Je kan over de manier waarop kan je discussiëren. En we hadden hier gebiedsgericht beleid. Gebiedsgericht werken. Dat is ontstaan bij gedeputeerde Kemperman in 1996... Soms heb je nog wat aan die fossielen die je dan wat langer rondlopen. Gebiedsgericht werken. Het probleem is echt dat het vertrouwen tot ver onder het vriespunt is gedaald. Bij geen enkele boer meer. Bij geen enkele. Want we zijn te vaak, zijn wij, als boerenorganisatie, waar ik zelf onderdeel van was, ik haat het om te zeggen, maar bijna bedrogen. En de stapeling van verschillende wet- en regelgeving wordt inderdaad de nekslag. De vraag is, hoe ga je daar dan hier lokaal mee om? En wat is onze rol? En wat is onze positie? Want wij zullen moeten acteren op datgene waar wij voor staan. En voorzitter, ik zeg het ook maar kort. Daar waar onderwerpen in Brussel worden bedacht, in Den Haag worden vastgelegd, in de provincie een uitvoering krijgen en wij de resultaten krijgen voorgeschoteld, einde leefbaarheid, ik zeg maar even heel simpel, dan is dat ontiegelijk moeilijk besturen. Wanneer je op 3, 4 bestuurslagen moet acteren. Ik heb het nog niet eens over de waterschappen. Want ja, we hebben gekozen voor stikstof in 95. Daar kun je van alles van vinden. Maar stikstof is voor ons sturend. Ons betreft moet de wet van tafel, de wet moet anders ingevuld worden. En daarvoor spreek ik alle landelijke partijen aan die hier ook vanavond zitten. Doe uw werk vooral in de provincie, maar vooral in Den Haag. Voorzitter, op IPO- en VNG-gebied zie ik ook wat ontwikkelingen. Ook IPO roert zich. Want zij moeten straks allemaal gaan doen. Wat ons betreft gaan we door met het gebiedsgerichte werken zoals we dat hier deden. En ja, daar zat een kink in de kabel als ik kijk naar Balingenpolder. Maar we zullen de deur niet dicht kunnen gooien. En daar ben ik ook maar duidelijk in. Voor wat betreft onze stemming richting Forum voor Democratie, wat betreft de motie. Ja, moeten. Wij hebben als fractie machtig hekel aan moeten, ongeacht waar die vandaan komt. Moeten en dwang in huilen en kindergezang. Wij hebben er vertrouwen in dat onze wethouder in ieder geval namens het college zijn uiterste stinkende best gaat doen. Wellicht morgen al, richting de provincie. Wij wachten die reactie even af. Maar nogmaals, ik eindig wel met een compliment aan uw zijde voor de wijze waarop u deze materie eigen hebt gemaakt. Dank u wel, voorzitter.
0: Meneer Brus, dank u wel. Ik kijk de zaal rond. Wie heeft de behoefte om nog een reactie te geven? Dat. Ja? Niemand anders, voor mijn gevoel. Jawel, mevrouw Elgersma. D66, gaat uw gang.
6: Ja, voorzitter, ik dacht heel even dat het een reactie op de pleidooi van meneer Brus was. Dus vandaar dat we even rondkeken. Ik denk dat de griffier dat ook dacht.
0: Ja, nee, maar dat is wel goed met woordkeuzes. Dat je dan af en toe... Voor mij was het inderdaad de reactie op de motie van Ter Horst.
6: Ja.
0: Daar was het mee begonnen. Maar gaat uw gang, mevrouw Elgersma.
6: Ja, voorzitter, de D66-fractie kan het eigenlijk kort houden. We hebben ook de vraag gesteld aan meneer Ter Horst van... wat is er helpend aan volledige afwijzing? En dat antwoord wat we gekregen hebben, dat bevredigt ons niet echt. Het blijft zo dat de D66-fractie van mening is... dat je niet tot volledige afwijzing van die brief kunt overgaan... als je er niks naast zet. Dus als je de deur dicht doet, en meneer Brus heeft het net ook gezegd... de deur dicht doen, dat kan gewoon. Niet, want we weten allemaal dat er stikstofproducerende entiteiten zijn, bedrijven of het maakt niet uit, maar er wordt gewoon stikstof te veel geproduceerd in Nederland, dus er moet iets gebeuren, dus je moet een plan B hebben. En nu wordt het een vorm van struisvogelpolitiek als je alleen maar zegt van ja, we gaan in verzet en we wijzen alles af en er staat niks tegenover. Dus dat is hoe wij tegen de motie aankijken, voorzitter.
0: Mevrouw Elgersma, dank u wel. Een andere fractie voor toelichting gaat uw gang. Meneer Holterman, stem

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Stemsnippingland is mede indiener van deze motie. Wij vinden het van groot belang dat onze agrariërs en boeren hier in Steenbergenland kunnen blijven ondernemen. Ze zijn belangrijk voor de lokale economie, onze leefbaarheid en onze voedselvoorziening. Wij willen voorkomen dat de boeren door een stapeling van regels en maatregelen gedwongen worden hun bedrijf te verkleinen, te verplaatsen of uiteindelijk te beëindigen. Daarmee verliezen we niet alleen de gezinnen en ondernemerschap, maar ook de werkgelegenheid en een belangrijk onderdeel van ons karakteristieke buitengebied. Maar voorzitter, de stikstofproblematiek raakt niet alleen onze agrarische bedrijven, ook andere bedrijvigheid in onze gemeente ontvindt hiervan steeds meer de gevolgen. Denk aan de bouw, woningbouw, infrastructuur, industrie, transport, recreatie en onder andere onderaannemers die afhankelijk zijn van de ruimte om te kunnen ondernemen en te ontwikkelen. Wij vinden het daarom van groot belang dat de stikstofmaatregelen van tafel gaan en dat er weer ruimte komt voor economische ontwikkelingen en ondernemerschap. Onze gemeente moet niet op slot komen te zitten doordat bedrijven geen vergunningen meer kunnen krijgen of noodzakelijke uitbreidingen en investeringen niet meer kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn we tegen verdere uitbreiding van natuurgebieden wanneer dit ertoe leidt dat de agrarische bedrijven verdwijnen en de Natura 2000-gebieden steeds dichter tegen onze woonkernen en huishoudens aankomen te liggen. Voorzitter, wij moeten ervoor waken dat inwoners en grondeigenaren uiteindelijk steeds minder te zeggen hebben over hun eigen grond en hun eigen perceel. Een boer of inwoner die generatielang eigenaar is van zijn grond moet niet het gevoel krijgen dat er van bovenaf steeds meer over zijn eigendom wordt beslist. Wij moeten zuinig zijn op onze eigen voedselproductie. Waarom zouden we onze boeren wegjagen om vervolgens voedsel uit andere landen te moeten halen, terwijl onze eigen agrariërs uitstekend voedsel kunnen produceren?
1: Uw 2 minuten zijn om. Kan me ook niet helemaal aan de indruk onttrekken dat u bent mede-indiener van de motie en u doet nu een aanvullend betoog. Het standpunt wat u heeft ten aanzien van de motie is denk ik bekend als mede-indiener. Dus ik wil u eigenlijk vragen om af te ronden.
0: Ik heb nog 2, 3 regels. Voor Stemsnippingland staat daarom voorop geen stikstofdwang over onze boeren. Geen onnodige verdere natuuruitbreiding ten koste van landbouwgrond en ruimte voor alle ondernemers om te kunnen blijven investeren, ontwikkelen en ondernemen. Wij willen onze boeren en onze bedrijven hier houden. Voor onze boeren, voor onze ondernemers, voor onze gezinnen, voor onze werkgelegenheid en voor onze lokale economie en voedselvoorziening. Daarom zijn wij mede-indiener van deze motie. Dank u wel.
1: Meneer Holteman, dank u wel. Ik kijk rond de heer Van Beekhuis, CDA, standpunt ten aanzien van de motie van het CDA. U mag gaan zitten, meneer Holteman.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook het CDA wordt vanavond ook nadrukkelijk aangesproken op hoe wij hier er tegenaan kijken en hoe wij hierop acteren. Het lijkt ons goed om daar ook gewoon duidelijkheid te geven wat er gebeurt. En ja, ook wij ervaren wat het doet met agrariërs. Ook dagelijks bij betrokken. Het raakt iedereen. En het maakt het ook uitermate moeilijk. De CDA-fractie vindt het ook belangrijk dat er actief wordt gereageerd en geageerd tegen het voorgestelde beleid door minister Van Essen. Het is nog een voorstel, dus er kan ook nog bijgesteld worden. Niet alleen de agrarische sector staat onder druk. Dit raakt ook woningbouw, andere ondernemingen, evenementen en recreatie. Kortom, onze leefbaarheid. In de raadsvergadering van 30 juni heeft het CDA Steenwijk en Land hier dan ook nadrukkelijk dit onder de aandacht gebracht met de motie die we ingediend hebben en aangezet om de wethouder aan het werk hiermee te zetten. En dat heeft hij ook gedaan, waarvoor ook namens ons een compliment. Wat doet dan het CDA? Het is toch wel even belangrijk om dat te benadrukken. De afgelopen maanden hebben we niet stilgezeten. Er zijn gesprekken geweest met Tweede Kamerleden. Er is direct contact met Janari Korevaar. Er is direct contact met onze provinciale vertegenwoordigers, maar ook met naburige gemeenteraden en verderop in de provincie. Er is contact met onze vertegenwoordiging in Europa. Want de heer Brussen noemde het al. We zitten hier met natuurelementen die vastgesteld zijn zo'n 20 jaar geleden, 25 jaar geleden. Wat gewoon vrij hard in de Europese wetregeling is gesteld. Dus het is belangrijk dat er ook in Europa, mevrouw Koning hierover gesproken, om die doelen te mogen bijstellen. Ook met Natura 2000, ook om daar wat mee te doen. Die beweging is er, maar het is lange termijn. Verder hebben wij natuurlijk ook gesprekken met de landbouwers in het gebied, ondernemers en LTO.
1: Meneer Van Beekhuis, er is een interruptie van de heer Brus, CPB. Meneer Brus, gaat uw gang.
2: Ik krijg helemaal de... Ik hoor de heer Van Beekhuizen zeggen, voorzitter, ik hoor de heer Van Beekhuizen zeggen van het beleid kan nog bijgesteld worden. Heeft u de hoop of de illusie dat uw fractiepartijgenoot in de Tweede Kamer nog wat gaan bewegen in dit dossier, zodat het er allemaal een beetje beter van worden? Heeft u die illusie of die ijdele hoop, of hoe u het maar wil noemen?
1: De heer Van Beekhuizen, gaat uw gang.
0: Ja. Nee, ik ga ervan uit dat het bijgesteld wordt.
1: Dank u wel. Ik zag de heer Van Duiven voor de hand omhoog aan VVD.
3: Voorzitter, ja, sorry, toch weer een punt van orde. Dit gaat de hele tijd niet over de motie. Dus ik zou eigenlijk ook voor FVD wil ik het graag dat het over de inhoud van de motie gaat en over wat wij als Steenwijk en Land kunnen doen. En ik vind het heel leuk om te praten over wat we in 1995 verkeerd hebben gedaan in Brussel. Maar laten we het alsjeblieft richten op waar wij invloed op hebben.
1: Ja, u mag dat een punt van orde noemen, maar uiteindelijk is het wel aan de fractie zelf om haar 2 minuten op de manier in te vullen zoals ze dat willen invullen. En ik begrijp uw oproep dat men ook daar kan toewerken richting het standpunt bepalen van de motie. Maar het is aan de fractie zelf om invulling te geven aan haar 2 minuten. Meneer Van Beekhuizen, gaat u verder.
0: Ja, dank u wel. Nog even toch een reactie op de heer Van Leuvenvoorde. Het is inderdaad een opmaat naar de reactie richting de motie van Forum. Omdat het belangrijk is om een bredere context te stellen. En ook omdat wij ook als CDA nadrukkelijk worden aangesproken wat we doen. En dat geldt eigenlijk voor elke partij. Elke partij kan hier inzet plegen. Dus nou, wij worden op aangesproken, daar wil ik graag reactie op geven. Maar dan gaan we verder met het betoog.
1: Mag u nu wel overgaan tot standpuntbepaling? Ja, want u gaat ruim over de tijd nu.
0: Onze inzet is daarbij niet dat de brief van tafel moet. Als dat gebeurt, wordt de weg geopend om door milieuorganisaties nog meer vergunningen ter discussie te gaan stellen. Voor ons als CDA is het onbestaanbaar dat legaal verkregen vergunningen zomaar afgepakt kunnen worden. En we zijn er gewoon bang voor dat het wel gebeurt op het moment dat de brief van tafel gaat. En dat is voor ons dan ook een reden om niet mee te gaan met deze motie.
1: Dank u wel. Duidelijke taal. Het is een korte vraag, meneer Hotterman, stem.
4: Dank u wel, voorzitter. Begrijp ik nu goed, u zegt dat u niet de brief van tafel wil, maar dat u gaat mee instemmen met de brief van Essen?
1: Meneer Van Beekhuis, kort alstublieft.
0: Dat zijn 2 totaal verschillende dingen. En nog een antwoord? Nee, we gaan ook niet mee met de brief van Essen.
1: Dank u wel. Ik kijk rond naar de fracties die nog geen bijdrage hebben gedaan. Is er nog behoefte aan een bijdrage? Dat is niet het geval. Ik zie geen reactie. Dan geef ik vervolgens nu het woord aan de portefeuillehouder, de heer Gernaert, voor een reactie namens het college. Wellicht dan wel even goed voor de duidelijkheid dan. Misschien dat ik bij de introductie vanavond het woord geen één misschien niet helemaal duidelijk heb uitgesproken. Het is niet de bedoeling dat de indiener het college gaat bevragen over de reactie van de motie. Meneer Gernaert, gaat uw gang.

0: Great. Voorzitter, leden van de raad en mensen op de publieke tribune. De motie die Forum voor Democratie ingediend heeft een aantal zaken in zich die velen van u zorgen baren. En dat hoort u ook bij de fracties. Maar daar wordt ook opgeroepen om zich te verzetten tegen de stikstofaanpak. En ik denk dat het het allerbeste kan in wat we hier gewend zijn in een democratie in overleg. En ik begrijp heel goed dat het vertrouwen daarin best wel teleurgesteld is. Maar ik heb een paar keer gesproken met de gedeputeerde en die wil zich daar absoluut voor inzetten. En uw oproep tegen gedwongen beëindiging is ook duidelijk. Dat is beslist niet de bedoeling. Dat staat ook niet in de brief. Het uitgangspunt is dat niemand gedwongen beëindiging of gedwongen verplaatsing van boerenbedrijven wil. Wij niet. De provincie niet en het Rijk ook niet. Er wordt ook niet gesproken over dwingende instrumenten als onteigening. Maar we erkennen dat de voorgenomen maatregelen van het Rijk, en zeker wanneer we het hebben over de stapeling van de maatregelen, gevoeld kan worden als dwang. Het Rijk heeft zich voorgenomen de boeren emissienormen op te leggen en een grondgebondenheidsnorm. En die worden niet vrijwillig. Deze maatregelen hebben consequenties. Boeren zullen deze maatregelen moeten vertalen naar een eigen toekomstperspectief. En welk perspectief dat is vrij en zonder dwang. Maar het voelt wel als dwang. Dat realiseren wij ons heel goed. Ten aanzien van de dwang en tot het verzet wil ik de motie ontraden. Toch zijn er een aantal punten waar ik op terug wil komen. Dat is met name bij provincie en Rijk aan te dringen op beleid waarbij vrijwilligheid, eigendomsrechten en toekomstperspectief van bestaande agrarische bedrijven voorop staan. En daar zal ik mij zeker sterk voor maken. En ook ten aanzien van de zonering, het concreet uitwerken, de gemeenteraad inzicht geven in welke delen van Steenwijk land hoeveel hectare landbouwgrond en hoeveel agrarische bedrijven binnen de voorgestelde 500 of 1000 meter zone komen te liggen, daar krijgt u ook antwoord op. Daar werkt het team Vitaal Platteland aan. Ten aanzien van de overige zaken die u verzoekt, daar moet de gemeenteraad zich eerst over uitspreken in een stemming ten aanzien van de motie. Daar kan ik niks over zeggen. Dank u.
1: Meneer Gernaert, dank u wel. Ik kijk naar de heer Ter Horst. Als meneer Van der Vries een stukje naar achteren gaat, kunnen we elkaar ook zien. Dank u wel. Wilt u nog een korte reactie geven en wilt u daarna ook de beantwoording geven of u de motie in stemming wilt brengen? Met een nadruk, ik wil benadrukken, het is in 2 minuten. Het systeem is uitgevallen, dus u kunt het ook niet zien in spreektijd. Dus vandaar, hou het kort en bondig in een korte reactie. Meneer Ter Horst.
2: Ja, dank voorzitter. Ook dank aan de heer Brus, voor de mooie woorden. Maar wat mij wel opviel is dat de meneer Brus heel vaak moeten noemde. Daar hield hij niet zo van. En dat is nou precies wat de boeren al jaren moeten. Die kennen bijna geen andere woorden meer dan moeten. En ondanks die mooie woorden zien we hier toch een knap staaltje oppositiepolitiek, wat vermengd is met de coalitie. En wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee? Er zijn hier een aantal partijen, toen ze in de oppositie zaten, die heel wat anders spraken over deze kwestie dan dus ze nu in de coalitie zitten. En dat is ook begrijpelijk, want je moet compromissen sluiten. Maar ik kan u één ding verzekeren, voorzitter. Ook als FVD in de coalitie zou zitten, zouden we op dit punt geen komma toegeven. Die brief moet van tafel. Ik roep dan ook de gemeente op. Ik hoor bijna zeker dat we het niet gaan halen, maar ik roep toch kleur te bekennen. De coalitie komt straks ook met de motie. En we hebben het zelf heel veel partijen hier gehoord, horen zeggen. Ja, het bijschaven wordt toch wel flink lastig. En Jamie van Es heeft dat zelf gezegd.
3: Hè? We kunnen misschien iets verbeteren, maar ja, dat wordt wel heel lastig. En ik zeg het nog een keer. Ik roep jullie op kleur te bekennen. Staan we nou echt achter de tekst een vitaal platteland? Of laten we de boeren stikken? En daarom laten we deze motie staan zoals die is. We veranderen geen komma. Bij deze, bij dienen hem in.
1: Meneer Terhorst, dank u wel. Dat betekent dat wij ook overgaan tot stemmen. En zoals net uitgelegd zijn de stemkastjes daarvoor niet beschikbaar. En dat betekent dat wij per fractie handmatig zullen gaan stemmen. En ik ga hier linksom. En dan begin ik bij de fractie Van Andel. Ja, voor. Dank u wel. De heer De Boer, voor of tegen? Dank u wel. De heer Holterman. VVD. Tegen. CPB.
4: Tegen.
1: Tegen. Pro.
4: Tegen.
1: Tegen. Fractie van BGL. Tegen. Fractie van het CDA. Tegen. Fractie Forum voor Democratie.
4: Voor.
1: Fractie van D66.
4: Tegen.
1: Tegen. De motie is verworpen met 5 stemmen voor en daarmee 24 tegen. Dank u wel. Het is nu...
5: Er zijn niet
1: 29. 29, correctie. Er zijn niet 29 raadsleden aanwezig, 28. Dus 28 min 5, 23 voor. Het is 9:30. Normaal gesproken is het zo dat wij rond 9 uur van de klok gaan schorsen. En ik schors de vergadering nu voor... Korter dan gebruikelijk, maar een korte plas en pauze is van 10 minuten nu wel nodig. Dus ik schors de vergadering tot 9:55. 20 voor 10 weer verder.

0: 2010. Wij gaan verder met de vergadering. Die wordt hierbij ook heropend. En we gaan verder met de motie 6.3. Dus motie vreemd in de orde, behoud vitaal platteland in Steenwijkerland. En ik nodig de heer Bus van BGL uit voor zijn introductie van de motie. Gaat uw gang.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. De in juni verstuurde stikstofbrief heeft veel losgemaakt. En de genoemde soneringen rond Natura 2000 maken dat de agrarische sector en de daaraan gerelateerde bedrijven die in die zones vallen zich grote zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf. En de vraag die zij terecht stellen is: wat is ons toekomstperspectief? En dat snappen we heel goed. Op zaterdag 22 augustus is in Giethoorn door een actiegroep voor een breed publiek op een nette manier aan het college en de raad gevraagd om de minister op te roepen de stikstofbrief van tafel te halen. En die boodschap is goed overgekomen. Als gemeente Steenwijkerland zijn we trots op ons nationaal park Werribbewiede. Maar er moet ook geleefd en gewerkt worden. En wij zetten ons als gemeente in voor een vitaal platteland en doen dat door te zoeken naar een gedragen balans voor alle functies die voor ons als gemeenschap belangrijk zijn. En het programma Vitaal Platteland is 5 jaar geleden in het leven geroepen om als gemeente regie te kunnen houden op ontwikkelingen door aan tafel te zitten met alle partijen en mooie initiatieven te herkennen en ondersteunen. En voorzitter, het is de afgelopen 6 jaar door diverse kabinetten niet gelukt om beleid te maken dat juridische zekerheid met zich meebrengt. Pasmelders staan onder hoge druk en bedrijven die willen investeren krijgen geen natuurvergunningen. Bouwvergunningen worden niet afgegeven en culturele activiteiten staan onder druk. Die impasse draagt niet bij aan het verbeteren van toekomstperspectief voor ons landelijk gebied, voor ons Steenwijkerland. En gezien de omvang van de bufferzones in onze unieke gemeente, 5500 hectare, maken wij ons als indieners van de motie Impact van de stikstofbrief grote zorgen over de toekomstige leefbaarheid van onze gemeente. En in de als brief meegestuurde oproep vragen wij u daarom samen met ons als gemeente Steenwijkerland en provincie Overijssel te zoeken naar een aanpak die natuurherstel combineert met een reëel en blijvend toekomstperspectief voor het landelijk gebied met haar agrarische ondernemers en inwoners. Vanuit het besef dat we als samenleving gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de situatie zoals die nu is ontstaan en de inzet dat alle partijen die bijdragen aan een oplossing hiervoor gecompenseerd worden. Geholpen worden en gehoord worden. En dan is de oproep van de motie namens de gemeenteraad van Steenwijkerland bijgaande brief te sturen aan het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur en deze brief ook ter kennis te brengen van alle gemeenteraden in Nederland en de gemeenteraad te informeren over de verzending en eventuele reactie van het Rijk. En gaat over tot de orde van de dag. En op deze manier hopen wij Tilco Genaat, verantwoordelijk binnen het College voor Vitaal Platteland, alle ruimte te geven om de boodschappen die hij meeneemt vanuit onze gemeente in een breder perspectief te brengen en te benadrukken dat wij een uniek gebied zijn wat niet met reguliere normen die standaard landelijk zijn ingevuld uit de voeten kan.
0: Meneer Bus, dank u wel. Ik kijk de zaal rond voor verduidelijkende vragen. De heer Holterman, stem, gaat uw gang.
2: Dank u, voorzitter. Meneer Bus, ik hoorde van er moet geleefd worden en gewerkt worden. Beweert u dan met deze brief dat hier verder niets verandert, geen boeren, agrarische, et cetera, verdwijnen en dat het hier blijft?
0: Meneer Bus, BGL.
1: Nou, volgens mij doet de brief een oproep om een impasse die er nu al 6 jaar is op te lossen, waardoor er weer perspectief is voor het landelijk gebied. Ik zal niet ontkennen dat dat wellicht ook enkele bedrijven raakt die daar moeite mee gaan krijgen. En daar hebben we genoeg voorbeelden van gehoord. Maar op het moment dat we van tafel weglopen en er een impasse ontstaat, of de impasse ontstaat niet en we zitten er niet bij, kunnen we onze zorgen niet delen. En kunnen we niet vechten voor onze leefbaarheid op het platteland waar de agrarische sector thuis hoort.
0: Meneer Bus, dank u wel. Korte, heldere vraag. Ik ga eerst meneer Holterman, daarna de heer Van Andel. Korte vraag, meneer Holterman.
2: Ja, hier nog een vraag hierop, zeg maar. En ik had nog een andere vraag. U heeft het zeg maar over enkele bedrijven. Maar u begrijpt dan toch ook wel als al die bedrijven verdwijnen. En dat gaat dus niet voor enkele bedrijven, maar dat gaat voor meerdere bedrijven. Want u weet ook zeg maar, dat het natuurgebied hier steeds groter en groter wordt met de Natura 2000-cirkel, dat die dan bijna ook niet meer geleefd kan worden. Bent u dan mee eens?
0: Meneer Halteman, dat is een mening die u nu verwoordt. Dat mag, maar niet bij dit onderdeel.
2: Ik vraag van de
0: nou,
2: vraag,
0: ja, zeg maar. U geeft een mening, maar er is een vraag is bedoeld om de verheldering van de motie.
2: Nou ja, dat is voor de motie, zeg maar. Waarom als ze deze motie maken?
0: Dan moet u die vraag iets concreter maken daarop. Wilt u dat doen?
2: Wat voor hoeveel bedrijven denkt u met uw motie dat er misschien verdwijnen kapot gaan? Dat is één vraag, zeg maar. En dan heb ik een andere vraag.
1: Ja, volgens mij is dat iets waar iedereen heel erg benieuwd van is. Hoe hard gaat het mij raken? Er zijn nu een aantal kaders gesteld van waaruit men het gesprek wil aangaan. Het is 5500 hectare, dus dat zullen heel veel bedrijven zijn. Heel veel impact, zeg maar, die we hier krijgen. En we gaan voor al van die bedrijven ons inzetten om ze zo goed mogelijk te helpen. En met elkaar ervoor te zorgen dat we een leefbare gemeente blijven. Wonen en werken met toekomstperspectief. En dat doe je niet door van tafel weg te lopen en het aan anderen over te laten. Dat doe je om de zorgen onder ogen te zien en daarvoor te vechten.
0: Meneer Bus, dank u wel. De heer Van Andel. De heer Van Andel.
3: Ja, dank voorzitter. Ja, we hebben de motie ook even gelezen. Maar wij begrijpen nog niet helemaal het verband tussen de oproep om de nadelige gevolgen te compenseren en het bieden van een toekomstperspectief. Want dat zal dus onder de huidige omstandigheden geen perspectief in de agrarische sector kunnen zijn. Wij vroegen ons daarom ook al af aan de indiener. Wat verwacht de indiener werkelijk als reactie van de minister naar aanleiding van deze brief? Want ja, worden we straks gewoon bedankt en wordt onder aandacht gebracht bij de minister en kunnen we alsnog toeschouwer zijn van de kaalslag op het platteland? Of wat verwacht u eigenlijk als reactie van de minister? Dank, voorzitter.
0: Heer Bus, PGL.
1: Nou, ik verwacht als antwoord van de minister dat hij ons als gemeente Steenwijkerland serieus neemt. Dat wij daar mee aan tafel kunnen zitten om voor onze leefbaarheid in het platteland op te kunnen komen, waar de agrarische sector op dit moment door die brief heel duidelijk heel zwaar weer zit. En wij willen ervoor zorgen dat dat zo min mogelijk mensen, bedrijven treft.
0: Meneer Bus, dank u wel. Ik kijk rond of er nog verder mensen zijn die een reactie willen geven. Nee, dan krijgt de heer Holterman als laatste nu het woord. Meneer Holt.
2: Ja, dank u, voorzitter. Ik had nog een andere vraag, ja. In de brief lezen wij over natuurherstel. Dat horen wij vaker. Wat verstaat u onder natuurherstel? En wie voert dat uit eventueel?
0: Meneer Bus, gaat uw gang.
1: Ja, ik denk dat binnen de grenzen van Natura 2000 die er nu liggen best wel is wat opmerkingen zijn over beheer en onderhoud. En als het gaat over natuurherstel, dan moeten ze daar, denk ik, vooral de herstel neerzetten.
0: Meneer Bus, dank u wel. Meneer Holterman, kort en bondig.
2: Dank u wel, voorzitter. Dat was een mooi antwoord wat ik vaker heb gehoord. Maar wat mensen, zeg maar, wat u omschrijft, het veranderen, zeg maar, het verbeteren of het aanpakken, maar dat is geen natuurherstel, dat heet rewilding. Natuurherstel kan niet, natuur ontstaat uit zichzelf. Dus het klopt niet.
0: Meneer Holterman, dank u wel. Ik geef mevrouw Elgesma van D66 het woord. Gaat uw gang.
4: Dank u wel, voorzitter. Meneer Bus. Ik was even in de war, excuus. In deze brief wilt u een oproep doen voor een toekomstperspectief. En nou heb ik net, hebben de wethouder zijn betoog horen geven bij die andere motie. En in dat betoog heeft de wethouder overduidelijk gezegd dat hij heeft gesproken met de gedeputeerden, dat hij informatie heeft vanuit het Rijk, en hij heeft de brief uitgelegd als zijnde dat er wel perspectief wordt geboden. Dus ik vraag me af, als de wethouder dat zo nadrukkelijk net heeft gezegd, en ik heb echt goed geluisterd, dat er wel perspectief wordt geboden, wat draagt deze brief dan nog bij?
0: Meneer Bus, gaat u gang.
1: Nou, dank u wel. Ja, volgens mij zijn wij als gemeente Steenwijkerland een gebied met een heel groot oppervlak, waar 45.000 mensen wonen en werken en recreëren, en waar we ook prachtige natuur hebben. En ik denk dat het een beetje jammer zou zijn dat de provincie of het Rijk ons als gemeente met kennis van het gebied en de inzicht in hoe de verbanden zitten en wat wel of niet realistisch is om die leefbaarheid met elkaar vast te houden. En volgens mij is die leefbaarheid niet realistisch als je alle bedrijven over de kling jaagt met alle goede bedoelingen die in die brief zitten. Dus wij moeten vechten voor het behoud van een belangrijke sector in onze gemeente. En dat vind ik vanuit het perspectief breder dan alleen de agrarische mensen. Ik zou heel graag willen zien dat als die maatregelen in de uitwerking straks echt onuitvoerbaar worden en dat ook ondersteund wordt met feiten en allerlei andere onderbouwing, dat wij dan kunnen zeggen van wij hebben het geprobeerd, wij hebben het gesprek gevoerd, dit pakt voor ons gebied desastreus uit voor de leefbaarheid, of er komt meer compensatie, of men gaat op een andere manier kijken naar die stikstofregels die er nu zijn, maar waarvan we niet weten hoe die gaan uitpakken. En daar heb je dus kennis en kunde van de mensen in het gebied nodig, maar ook de afweging in de balans tussen alle functies die wij hier in gemeente Steenwijkerland te bedienen.
0: Mevrouw Elgesma, D66.
4: Ja, voorzitter, maar zou de heer Bus dan niet beter de wethouder op pad kunnen sturen met de duidelijke boodschap om bij gedeputeerden en bij het Rijk dat inzicht te bieden wat hier lokaal zo afwijkt, kennelijk, van alle andere gebieden, en waardoor het effect bereikt wordt wat meneer Bus nou voorstaat? Want er is nu wel een hele grote hoop dat de minister gaat reageren op deze brief, op de manier waarop meneer Bus hoopt. Dus is dit wel de juiste motie om het juiste effect te sorteren?
0: Meneer Bus, gaat u gang.
1: Nou, ik denk dat je om te beginnen eerst met die brief moet aangeven hoe wij erin staan en dat we ons zorgen maken dat we serieus genomen willen worden. En ik heb heel veel vertrouwen in de heer Tilco Genaat dat hij dat voor ons goed kan doen. En met deze oproep, deze brief, geven wij hem ook dat vertrouwen dat hij dat namens college, namens de raad kan doen voor alle functies in onze gemeente, maar op dit moment specifiek voor de agrarische sector, omdat die op dit moment met deze brief in heel zwaar weer is gekomen.
0: Dank u wel. De heer Ter Horst, Forum voor Democratie.
5: Ja, twee hele korte vragen, een beetje technische vragen. In versie 1 lees ik dat CPB de indiener was. Waarom is dat nu BGL?
0: De heer Bus.
1: Tijdstechnisch misschien.
0: De heer Ter Horst, uw tweede vraag.
5: Nou, ik snap niet tijdtechnisch, want de motie lag er al. Dus nogmaals mijn vraag, ik heb er geen antwoord op gekregen, voorzitter. Waarom was bij versie 1 BGL de indiener? CPB en nu BGL?
1: Nou, we zijn in ieder geval altijd met z'n tweeën, drie, vier, vijf en zes opgetrokken. Dus ja, weet je, wie de staat maakt niet uit. Het gaat erom dat dit een gedragen visie is waar wij het met elkaar over eens zijn en dat wij dat op die manier gaan verder zetten.
5: Laatste vraag.
0: Dank u wel, meneer Ter Horst. Wilt u beide wel via de voorzitter?
5: Dank u wel, voorzitter. Laatste vraag. Deze eerste versie van deze motie is gedeeld op 21 augustus. Was dat strategisch?
0: De heer Bus.
1: Ja, wat verstaat Forum voor Democratie onder strategisch?
5: Omdat jullie wisten dat er een boerenprotest zou zijn op zaterdag, waar je een brief zou moeten tekenen, dat jullie zouden kunnen zeggen van hey, wij zijn bezig met een motie.
0: Meneer Bus.
1: Ja, het is natuurlijk heerlijk als je heel snel iets af kunt wijzen. En het is soms lastiger om gezamenlijkheid iets te doen waar je achter staat en waar je misschien met een grotere groep verder mee komt. Dit is onze keuze. En ja, hebben wij met elkaar over dingen lopen discussiëren? Hebben wij weer opnieuw met elkaar overleg gehad? Ja, want het is een complex vraagstuk wat ik niet in mijn eentje zomaar 1, 2, 3 kan beslissen. En daar hebben we overleg en dat kost tijd.
5: Laatste vraag, was het strategisch ja of nee?
0: Nou,
5: nee. Ik heb geen antwoord, voorzitter. Nee. Dat was een hele duidelijke vraag. Je kan ja of nee zeggen. Was het strategisch?
0: Volgens mij werd het een aanvulling gedaan door de heer Bus. Dus het was niet strategisch. De antwoord daarop was nee.
5: Oké, dank u wel.
0: Dank u wel. Meneer Bus, dank u wel. Ik wou verder gaan met toelichting standpunt per fractie. We gaan niet verder met het toelichting standpunt per fractie, want de heer Van Beekhuizen heeft nog een verduidelijkende vraag naar aanleiding van al hetgeen wat voor hem is gebeurd, denk ik. Meneer Van Beekhuizen, de vraag mag u stellen. Gaat u gang.
6: Ja, misschien toch wel inderdaad nog een vraag rondom het proces. CDA heeft nadrukkelijk de hand uitgestoken op de vorige raadsvergadering, de PPN-vergadering. En die is eigenlijk niet opgepakt. Kunt u daar iets uitleg over geven?
0: Meneer Bus, gaat u gang.
1: Ja, het is spijtig om te horen, want we hebben met elkaar gesproken. We hebben toegelicht waarom we eerst in de coalitie afstemming zoeken. Dat we dat naar iedereen hebben verspreid, ja, dat is wel te doen gebruikelijk.
0: Meneer Bus, dank u wel. We gaan verder met de toelichtingsstandpunt van de fractie op de motie. En ik ga links kijken, wie wil er nog een toelichting geven? Meneer Van Andel van Van Andel. Fractie Van Andel.
3: Ja, voorzitter. Onze fractie heeft de brief van de coalitie zorgvuldig gelezen. En in onze ogen is het een prachtig geformuleerde overgave. U schrijft dat u vreest dat veel agrariërs moeten stoppen. En u roept de minister op om de nadelige gevolgen te compenseren. Het voelt in ons idee een beetje alsof de strijd al is opgegeven. Deze motie vecht in onze ogen dus niet meer tegen behouden van onze boeren door een defect rekenmodel. Maar beeldt in onze ogen alleen nog eigenlijk om ontslagvergoeding. En daarom zullen we tegenstemmen. Dank, voorzitter.
0: Meneer Van Andel, dank u wel. De heer Holtermans stem. Gaat uw gang.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt de motie stikstof, CPB, BGL en de VVD. Hoewel de indieners ongetwijfeld goede bedoelingen hebben, is de fractie van Stem Steenwijk-Land van mening dat deze motie simpelweg helemaal niet krachtig genoeg is. Dit dit stuk biedt onvoldoende bescherming aan onze agrarische sector en onze boerenfamiliebedrijven. De belangen van onze lokale agrarische gemeenschap worden door deze voorgestelde koers te hard geraakt. Voorzitter, laten we de feiten helder op tafel leggen. 35% van het grondgebied van onze gemeente bestaat al uit Natura 2000-gebied. Steenwijk-Land heeft daarmee al meer dan haar steentje bijgedragen aan de natuurdoelstellingen. De grens is bereikt. Er kan en mag simpelweg geen vierkante meter natuur meer bij. Onze gemeente zit op dit moment op slot. Projecten staan stil, de woningbouw stokt en de ondernemers ademen door een rietje. Als we deze motie aannemen, zetten we de boel nog verder op slot. Dan kunnen we en willen wij niet uitleggen aan onze inwoners. Voorzitter, Stem Steenwijk-Land kiest resoluut voor de toekomst van onze boeren en de leefbaarheid van ons buitengebied. Juist daarom zal onze fractie deze motie niet steunen. Dank u wel.
1: Meneer Holterman, dank u wel. De heer Van Beekhuizen, CDA.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Er komen nog wat technische zaken langs deze avond. Zeker voor de landbouwdeskundigen onder ons is het wel te volgen. Ik kan me voorstellen dat anderen ook wat moeite mee hebben. Wat ook voorbij gekomen is dat er regelmatig een oproep wordt gedaan dat iedereen zich inspant om de brief die er ligt, het beleid aan te passen. Of in ieder geval naar werkbare normen te komen of naar een werkbare situatie te komen. Ik kan in ieder geval zeggen dat wij als CDA hebben ingezet richting landelijke politici op werkbare normen. Het niet hanteren van de voorgestelde zonering. Het verdwijnen van de KDW als juridisch toetsingskader. Aanpassing en herbeoordeling van natuurdoelen. Het niet opnemen van de volgrichtlijn als Natura 2000 gebied. En op het waarderen van reeds gerealiseerde reductie in gebieden waar minder vee is of waar de reductie heeft plaatsgevonden door technologie. We zoeken naar maatwerk op gebiedsniveau. En we denken dat dit vanuit de provincie ook zeker mogelijk is. En daarom ook een oproep aan iedereen om ook richting provincie daarop in te zetten. We kunnen het alleen bij onze wethouder of onze burgemeester, zoals het in de brief staat, neerleggen. Maar iedereen van ons, elke fractie, niet alleen de landelijke fracties, ook de lokale partijen, kunnen hier gewoon actie ondernemen. Het is te makkelijk om het alleen bij landelijke partijen neer te leggen. En ik vind het ook jammer dat ook sommige landelijke partijen helemaal niks zeggen vanavond. Goed. Wat we trouwens ook jammer vonden is, en ik heb daar net al een beetje een opmaat richting de heer Bus gemaakt, dat de coalitie het belangrijker vond om intern te overleggen dan de uitgestoken hand van het CDA op te pakken. Zoals we dat in de vergadering van 30 juni hebben aangeboden. En te gaan samenwerken op dit dossier. Tijdens de coalitievorming is wat anders beloofd. Nu kunnen we daar wat blijven hangen in dat proces. Maar we vinden het belangrijker om over onze schaduw heen te stappen. Want de situatie maakt dat er gewoon actie moet worden ondernomen. We hebben nog een suggestie gedaan om te gaan samenwerken met buurgemeenten bij het verzenden van deze brief. Is niet verwerkt in de motie, ook niet in de brief. We zouden toch wel in ieder geval richting wethouder willen aangeven van pak dit op, want samenwerken door meerdere partijen ondertekend maakt dat de brief nog sterker wordt. Dus dat is nog een suggestie wat we willen doen.
1: Wilt u gaan afronden?
0: Ik kom tot een afronding. Voorzitter. De motie van BGL, VVD en CPB sluit wel aan bij onze reeds gedane inspanningen. En daarom zullen we deze ook steunen.
1: Meneer Van Beekhuis, dank u wel. Ik kijk nu even rond.
2: Links.
1: De heer Holterman, u heeft een interruptie op de bijdrage van meneer Van Beekhuis. Gaat uw gang, meneer Holterman, stem.
3: Dank u wel, voorzitter. Ik hoor u zeggen dat u van eventueel met buurtgemeenten zeg maar, samenwerken met deze brief. Begrijp ik dan goed dat u erbij was met het opstellen van deze brief en deze motie?
1: Meneer Van Beekhuizen.
0: Mooie suggestie. Sorry, voorzitter. Mooie suggestie. U weet zelf, we hebben hierover gesproken, en u weet donders goed dat ik daar niet bij was. Dat wij als CDA-fractie daar niet bij waren. Deze suggestie heb ik afgelopen week gedaan. Is niet opgepakt, jammer, maar er kan nog steeds wat mee gedaan worden.
1: Dank u wel. Ik kijk de heer Bus aan voor een laatste korte reflectie en of u de motie in. Ja, ik kijk u net de hele tijd aan, maar dan komt er geen reactie. Dus misschien dat u dan. Oké, maar meneer Put, pro, u wilt toch een reactie geven? Gaat uw gang, meneer Put, pro.

0: Voorzitter, stikstof is van ons allemaal. Of eigenlijk praten we over stikstofverbindingen die bij de meeste activiteiten vrijkomen. In Nederland vooral bij de industrie, wegverkeer en de veeteelt. Waarom is stikstof van ons allemaal? Omdat we allemaal bezig zijn met wonen, autorijden, vliegen, recreëren en eten en drinken. Wij zijn dus allemaal verantwoordelijk voor de uitstoot van stikstofverbindingen. En niet te vergeten koolstofdioxide zoals CO2. Het teveel aan CO2 en stikstof en ook andere vervuiling kan onze natuur en het klimaat op aarde niet meer aan. Niets nieuws, omdat deze waarschuwing al sinds de jaren 70 wordt afgegeven. We zitten nu in de situatie waar toen voor gewaarschuwd is. Te warm, te droog, te nat, verzuring van de grond, meer verwoestende stormen, enorme hagelbuien, afstervende bossen, afnemende diversiteit, enzovoort, enzovoort. Waarom vertel ik dit? Omdat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie. We hebben alleen niet allemaal evenveel invloed hierop. En om de huidige situatie te kunnen verbeteren, moeten we allemaal veranderen. Minder autorijden, minder kopen, meer plantaardig eten. Wanneer we minder consumeren en anders gaan leven, kunnen we de problemen oplossen. Niet onze hakken in het zand zetten, tegen de verandering, niet de problemen ontkennen, maar meedenken en meewerken om de problemen op te lossen. Iedereen een maximale bijdrage. Nu lijkt het of de maatschappij steeds verder polariseert en wijzen we vaak naar een ander als schuldige voor de huidige situatie. Wij moeten veranderen. Wij moeten de noodzakelijke transitie naar een meer duurzaam en circulair leefpatroon omarmen en elkaar helpen om dit te verwezenlijken. Maar Pro vindt ook dat de milieudruk vanuit de agrarische sector omlaag moet, waarbij boeren geholpen moeten worden om die omslag te kunnen maken. De uitwerking die we lokaal zien in afstanden rond Natura 2000 laat zien dat de impact in de gemeente Steenwerkerland verhoudingsgewijs groot is. Wij snappen dat de brief en de uitwerking ervan voor de agrarische bedrijven onzekerheid geeft over wat dat voor hun toekomstperspectief betekent. Wie van mensen een omslag vraagt, moet ook duidelijkheid, ondersteuning en toekomstperspectief bieden. Blijf voorop staan dat Pro vindt dat we met elkaar in Nederland een aantal milieuproblemen moeten aanpakken, waar industrie, transport en de agrarische sector een bijdrage moeten leveren. Eerlijk en rechtvaardig. Niet straks,
1: meneer
0: maar
1: Puk,
0: nu.
1: Wilt u afronden?
0: Klaar. Bedankt, voorzitter.
1: Bedankt voor de snelle afronding. Ik kijk nog even naar de fractie van D66. Mevrouw Helgesma, gaat uw gang.
2: Voorzitter, dank u wel. Bij het lezen van deze motie zat ik me af te vragen, beeldt u zich eens in hoe deze brief door de minister ontvangen wordt? De minister zal zeggen, stel ik ontmoet de minister en ik laat per ongeluk ontvallen, er is wat een brief voorbereid in de gemeente Steenwijkerland. En de minister zal zeggen, nou dat is mooi, dat is fijn, ik krijg een brief. En waar gaat die brief dan over? Nou, die brief, dat is een oproep voor een reëel toekomstperspectief voor het landelijk gebied. En dan reageert de minister en zegt, goh, dat is verrassend. Dat heb ik nog niet eerder gehoord. En hoe moet dat perspectief er dan uitzien? Wat willen de boeren en wat willen de ondernemers en de inwoners dan in dat gebied? En dan moet ik helaas tegen de minister zeggen, dat vertelt de brief niet. Oké, willen ze geld? We hebben ooit 23,4 miljard gereserveerd. Willen ze meer regels? Want dan zet ik mijn ambtenaren aan het werk, die willen dat gerust doen. Willen ze minder regels? Dan zou ik er misschien een paar moeten ontslaan. Wat willen de boeren, wat willen de ondernemers, wat willen de mensen in dat gebied nou precies? En dan moet ik het antwoord schuldig blijven. En dan zegt de minister, ja, dan is het een hele eenvoudige brief waar ik heel gemakkelijk mijn instemming op kan geven. Dus je kunt teruggaan naar jouw gemeenteraad en zeg maar dat er gewerkt wordt aan het perspectief. En dan, terwijl ik me omdraai, zal die ook vragen, krijg ik dan ook nog andere brieven? Krijg ik dan ook nog een brief waarin het perspectief wordt gevraagd voor het natuurherstel? En krijg ik ook een brief waarin gevraagd wordt, wat is het perspectief voor de jongeren die een woning zoeken? En zal ik moeten antwoorden, ja, ik denk het wel, meneer de minister. Want in onze gemeente zijn we voor brede welvaart en we zijn voor een hele zorgvuldige belangenafweging. Dus die brieven krijgt u vast ook. En dan zal de minister adviseren, weet u wat, wacht u dan eerst al die brieven even af. Stop stop ze gezamenlijk in een envelop en dan heb ik de nodige inzichten om echt iets te kunnen doen aan het perspectief wat uw gebied nodig heeft. En dat is ook hoe wij naar deze brief kijken. Dus wij wachten af tot er meer brieven komen met al die andere perspectieven waar die inzichten in gegeven worden die de minister nodig heeft van ons. En niet alleen maar vragen om een perspectief. Dank u wel, voorzitter.
1: Mevrouw Elgersma, dank u wel. Meneer Bus, PGL.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij om te horen dat een meerderheid van de partijen die ik heb horen spreken de dialoog wil aan blijven gaan. Ik hoor ook woorden die ik niet in de mond heb genomen en die ook niet in de motie staan. We hebben het niet over ontslagvergoeding. Wij leggen niet ons hoofd in de sloot. Wij ademen nog niet door een rietje. En ik denk dat het ook van belang is dat samenwerken met buurgemeenten, waar het CDA toe oproept, mogelijk is. En daarom hebben we ook gevraagd, en dat hebben we ook toegevoegd, misschien heeft u dat niet helemaal gesnapt, toegevoegd dat wij de brieven sturen naar andere gemeenten. Men kunt wel heel hard roepen van we moeten allemaal gezamenlijk een brief maken met allerlei gemeenten. En dan gaan ze in de Noordoostpolder aan de slag en dan krijgen we toch een heel ander beeld van terug misschien dan dat wat zou passen hier in een Steenwijkerland. Maar dat neemt niet weg dat je wel met elkaar dat contact kunt zoeken. En deze brief, die straks verstuurd wordt naar alle gemeenten, geeft misschien de gelegenheid om een belletje te doen. En misschien moeten we dat niet ieders op zich doen, maar misschien moeten we dat gezamenlijk doen. Dus ik pak nu de handschoen op van CDA. Wat mij betreft. Anderen mogen aansluiten. En eigenlijk ging de laatste bijdrage van mevrouw Uylgsma ook een klein beetje in die richting. Die zegt van ja, als je een brief hebt met meerdere mensen, dan zou je er wat meer mee kunnen. Nou, dat is denk ik daarin gelegen. Is het reëel? Is het verrassend? Ja, wij hebben hier een aantal fantastische gebiedsprocessen. Koplopers hebben we die genoemd. Die hebben met elkaar de nek uitgestoken. En ik zou het ontzettend goed vinden als we die initiatieven ook weer meenemen en onder de aandacht brengen om verder te komen met elkaar.
1: Mevrouw Elgersma heeft een vraag. Gaat u gang.
2: Ja, voorzitter. Begrijp ik het nu goed? Roept meneer Beus nu op om gezamenlijk toch een verbeterde brief te sturen? Want dat proef ik een beetje. Want daar staan wij natuurlijk altijd open voor om een goede brief te sturen, waar veel meer in aangereikt wordt dan alleen maar een oproep. Maar ik weet het niet zeker. Is dat wat u nou zegt? Want dan komen we graag samen bij u of in onze fractiekamer en werken we aan een betere brief.
1: Meneer Beus.
0: Ja, dank u wel. Nee, ik wou het bij deze brief laten. En ik denk dat een verbetering en verduidelijking in die gesprekken naar voren moet komen. En daar kunnen we natuurlijk wel breder gemeentelijk aandacht voor vragen in samenwerking. Maar dat laat ik ook aan anderen over.
1: Meneer Bus, u bent aan het einde gekomen. Ja, dank u wel. Ja, normaal gesproken is het zo dat het college nu natuurlijk haar reactie geeft, maar die is eigenlijk net ook door de heer Gernaert al gegeven. En ik kijk toch even rond of er nog de behoefte is om een reactie van het college ten aanzien van hetgeen wat gewisseld is. Het is wel gebruikelijk. Dus ik wou hem eigenlijk wel in de gelegenheid stellen om meneer Gernaert toch nog maar even die reactie te laten geven. Portefeuillehouder Gernaert.

0: Voorzitter, leden van de Raad. De oproep is duidelijk. U vraagt het college om bijgevoegd de brief te versturen. En dat zullen wij ook zeker doen wanneer deze motie in meerderheid wordt aangenomen. Maar dat verwacht ik eigenlijk wel. Maar wij delen ook de zorgen. We delen, zoals ik net ook al gezegd heb, de zorgen van de stapeling van de opgaven. Maar we zien deze brief ook als een steun voor de gebiedsprocessen die provincie samen met gemeente uitwerkt om ons land, ons platteland, vitaal en leefbaar te houden. Maar ook met behoud van een economisch perspectief. En daarvoor werken we ook samen met diverse andere gemeenten. Meneer Van Beekhuizen refereerde eraan. In toekomst voor ons platteland. En wanneer u van mening bent dat de inspraaknota's meegestuurd moeten worden, zoals die vanavond ingediend zijn, dan zullen we die ook meesturen. Dank u.
1: Meneer Gernaert, dank u wel. Meneer Bus had natuurlijk zijn reactie al gegeven. Er hoeft verder niks meer aan toegevoegd te worden. Dan wou ik overgaan tot het stemmen. En de stemkastjes, mevrouw Geurts. Dat wou ik net uitleggen. Als u allemaal even opnieuw inlogt, dan kunt u straks via de stemkastjes weer stemmen. En daarna, want u had al aangekondigd, mevrouw Geurts, dat u wou in ieder geval iets zeggen bij de motie. Ik neem aan dat het bij deze motie is. Mevrouw Geurts, pro, gaat uw gang.
2: Dank u wel, voorzitter. Toch even een stemverklaring in deze. Ik ben opgelucht dat er landelijk en Europees keuzes zijn gemaakt. En keuzes die leiden tot veranderingen brengen ook altijd onrust met zich mee. Gelukkig beseffen we ondertussen allemaal dat het anders moet en anders kan. En met deze motie kiezen we voor de leefbaarheid van ons platteland op zijn Steenwijkerlands, met elkaar aan tafel, eerlijk en op zoek naar wat wel kan. Deze motie is ook een oproep aan onze transitieboeren, overheden en de hele keten. Kom aan tafel en laat zien dat de oplossingen er zijn. En daarom steun ik deze motie.
1: Mevrouw Geurts, dank u wel voor uw stemverklaring. Ik wou als iedereen, mevrouw Elgersma, D66, die heeft een reactie. Gaat uw gang.
3: Voorzitter, wij willen ook graag een korte stemverklaring afleggen. Wij gaan niet mee met deze motie. En ik hoop dat dat ook duidelijk is gebleken uit het betoog. En de reden is, wij willen de minister niet oproepen, maar wij willen de minister echt voeden, om maar in de bewoordingen van de agrarie te blijven. Wij denken dat we dat heel goed kunnen en we willen dat ook vanuit alle perspectieven benadrukt zien. Dus voor een zorgvuldige belangenafweging.
1: Mevrouw Elgersma, dank u wel. Wij kunnen nu overgaan tot stemmen. Gaat uw gang.

Dank u wel. De uitslag is 28 stemmen die zijn uitgebracht. 21 stemmen zijn voor. En dat betreft de fractie BGL, CPB, PRO. De fractie van VVD en het CDA zijn voor. En de fractie van ChristenUnie tegen is de fractie Stem. De fractie van Andel. De fractie Forum voor Democratie. En de fractie van D66. De motie is aangenomen. En daarmee zijn wij aangekomen bij het voorstel, en dat is het bespreekstuk Samen voor Rijen. En sluit wat voor ligt. Dat zijn de gemeentelijke inhoudelijke kaders Samen voor Rijen 2.0 vast te stellen. Het schooljaar 2026-27 te beschouwen als een overgangsjaar tussen Samen voor Rijen 1.0 en Samen voor Rijen 2.0. Ik geef hem hierbij in bespreking. De heer Metin, pro.

0: Bedankt, voorzitter. De heer Post heeft de vorige keer al heel duidelijk aangegeven dat wij hier natuurlijk voor zijn. Maar er waren wel een aantal punten die elke keer naar voren kwamen. Dat waren er drie. Dat was monitoring. Dat werd in de politieke markt door meerdere partijen genoemd. Dat werd in de werkvergadering genoemd. Dat daarin ontbrak. Weet je, het zijn terechte vragen. Daar kan ik mezelf ook helemaal in komen dat je wil meten. We zijn aangesteld als controlerend orgaan. Maar volgens mij, als ik de stukken lees, is er elke keer gewoon sprake over monitoring. En wordt er gemonitord. Maar wellicht zit daar dan het haakje dat we niet helemaal tevreden zijn met wat die monitoring dan moet zijn. Daar heb ik al wel cijfers voor. Want er is wel zeker al duidelijk welke cijfers er dan zijn. Er zijn 7000 jeugdigen hier in Steenwijkerland die worden ondersteund vanuit dit beleid. Dus die worden in de gaten gehouden, laat ik het zo zeggen. Klinkt heel bot, maar op het moment dat iemand wegvalt of in ieder geval weg probeert te gaan glijden naar de keten, is het volgens mij vrij duidelijk dat het dan binnen het netwerk al terechtkomt. Een andere was steeds casus oplossen. Volgens mij gaat Samen Rijen niet over casus oplossen, gaat het wel over de professionals en de andere organisaties die erbij aangesloten zijn. Want we willen juist ervoor zorgen dat een jeugdige niet verder doorglijdt in de keten. En het is ook extra belangrijk, los van alleen de jeugdigen, want we hebben het over de Ryan, maar ook die professional te ontzien. Want dat is wat hier gebeurt. Het is het voorliggend veld. Het is een stukje wat ervoor zit. Het is het voorkomen dat het verder glijdt in de keten. Ik heb misschien wel 100 jeugdprofessionals gesproken. En dat is de problematiek waar men elke dag in zit. Dat is bovenal dus het stukje dat ze het niet meer volhouden. Dat die wachtlijsten alleen maar oplopen. Dat raakt mij ook persoonlijk. Dat zijn de gesprekken die ik elke dag moet hebben. En dat is de schreeuw van de jeugdprofessional. Help ons. Wat kunnen wij doen om te voorkomen dat die wachtlijsten verder oplopen en dat de jeugdigen gezien worden? Ik zal alleen als laatste om af te ronden. Er werden voetbaltermen genoemd door Michel Post. Ik ben nou niet de grootste voetbalfan, maar één ding begrijp ik wel. Als hij vanavond op een of andere manier niet doorkomt, dan kan ik de bondscoach vanavond nog opbellen. Want al die verdedigers die kunnen we uit het veld zetten. Laten we alleen met aanvallers gaan werken, want het gaat om scoren blijkbaar. Maar die verdedigers doen juist het harde werk. Bij deze blijft die steun voor ons staan.
1: De heer Metin, luid en duidelijk, dank u wel. Ik kijk rond of er nog een andere fractie is. Mevrouw Lubbenke namens BGL, gaat uw gang.

0: Goedenavond en bedankt, voorzitter. Dus nogmaals, als BGL zien we dat de gemeente lef heeft getoond met het initiatief Samen voor Oranje. We waarderen ook de inzet van onze jeugd. En we zien dat deze nieuwe koers ook keuzes maakt die nu misschien wel gemaakt hadden moeten worden. Voor nu liggen de vragen voor of wij in kunnen stemmen met de inhoudelijke kaders. In het najaar volgen de financiële kaders. Ja, die kaders roepen nu nog wat vragen op. Maar zonder de instemming kunnen deze niet verder uitgewerkt worden naar concrete acties en middelen. En daar zijn wij ons bewust van. Als BGL kunnen we instemmen met de inhoudelijke kaders die zijn gekozen. Mede omdat deze juist met de betrokkenen vanuit Samen voor Oranje en het LEA-overleg zijn vastgepakt. En naar de politieke markt en de antwoorden van de wethouder hebben we hier vertrouwen in. Wel vragen we of de wethouder de toezegging kan doen om ons jaarlijks mee te nemen in ervaringen en uitkomsten vanuit evaluaties, om zo te kijken of juist de kaders wel of niet behaald worden en wat er eventueel bijgestuurd gaat worden. Want worden juist de jongeren bereikt die het hardst nodig hebben? Nou, denk hierbij bijvoorbeeld het Petje Af project waar maar 18 jongeren aan mee mogen doen per jaar en de opgave via de ouders is. Bereik je echt die jongeren? En wordt die oude participatie bereikt? Samenwerken is geen middel, maar is een middel en geen doel. En ook de tips en suggesties die we nog mee willen geven. Deel juist die successen. Vertel de concrete verhalen die zonder dit initiatief nooit waren gelukt. Maak ook een routekaart. Zorg voor de duidelijke taak- en rolverdeling. Inclusief de verantwoordelijkheden. Elkaar makkelijk vinden is fijn. Maar wanneer zet je het wel in en wanneer zet je het niet in? Wie betrek je dan? Wie is eindverantwoordelijk? En wat zijn de resultaatafspraken? En focus juist op die eerste 2000 dagen. 0 tot 18 blijft breed en is heel erg ver. Ligt heel erg ver uit elkaar. Aangezien het geld uit het onderwijsachterstandenbudget komt, ligt een focus op de allerkleinste en hun ouders veel meer voor de hand. Dank u wel.
1: Mevrouw Lummeke, dank u wel. Heeft de heer De Vries, deze is een interruptie. De heer De Vries heeft een interruptie. Gaat uw gang.
2: Ja, dank voorzitter. Ik sloeg even aan op het woord toezegging. Want ik snap wat u wilt. Monitoring, dat hebben wij vorige week ook benoemd. Dat is vaag, dat kan duidelijker, dat kan veel beter. Alleen, die toezegging kwam in 2019. Die toezegging kwam een jaar later. Er is een oproep van de Raad ondersteund. We moeten aan de slag, we moeten betere monitoring. Dus zouden we al aan de slag met een tweejaarlijkse rapportage. Maar dat is steeds niet gekomen. Wat voor vertrouwen heeft u in uw eigen college nou dat die toezegging nu wel eens een keer na zoveel jaar wel waargemaakt gaat worden?
0: Ik heb het vertrouwen.
1: Over uw geld, vierde voorzitter. Gaat u gang.
0: Ik heb het vertrouwen dat dit weergegeven gaat worden. En nogmaals, wat ons betreft hoeft dat niet per se die monitoring te zijn. We willen heel graag horen wat nou die succeservaringen en de ervaringen zijn geweest. En hoe er eventueel wordt bijgestuurd. En dan hebben we het natuurlijk over die hele grote monitoring, die resultatenafspraken en dat soort dingen ook gehad. Maar juist hier in het preventiedomein is dat hele tastbare best wel ingewikkeld om vast te pakken. Maar juist die mooie verhalen zijn heel erg fijn om dan te kunnen horen.
1: Meneer De Vries, heeft u een aanvullende vraag?
2: Ja, ik snap dat u zegt het vertrouwen dat heb ik. Want ja, het is uw eigen college. Maar keer op keer is die toezegging gedaan. Ik kan er nog niet bij. Hoe kan BGL nou dat vertrouwen hebben? Dus ja, u heeft het. Maar hoe kan dat nog bestaan als die keer op keer gebroken wordt?
1: Mevrouw Lummeke.
0: Nou, ik zou zeggen, laat ze het opnieuw toezeggen en bewijzen. En vandaar ook de vraag of de toezegging gedaan kan worden. En als de toezegging gedaan kan worden, kunnen we daar ook op handhaven met elkaar.
1: Dank u wel. De heer Ter Horst, Forum voor Democratie.
3: Ja, ik sluit toch een beetje aan bij D66 voor deze keer. Want ik hoor het woord handhaven. Maar hoe gaan we dit handhaven? Want ik lees in de stukken in 2019, oude participatie, noem maar op. Niet gehaald, weer in Ryan 2.0 ook weer. En u zegt, ja, dan gaan we dan handhaven. Als er duidelijke kaders komen, hoe wilt u dat handhaven? Gaan we dan ontbinden of hoe moet ik dat zien?
0: Nou, ik denk dat dat...
1: Mevrouw Lummeke.
0: Sorry. Ik denk dat dat op dat moment op tafel moet liggen. We willen graag weten, voldoen we aan die kaders wanneer we het gaan hebben over die, nou ja, die resultaat of de toezegging die ik graag zou willen. Om die uitkomsten te zien. En draagt dat ook bij aan die kaders? En op basis van die uitkomsten.
1: Heer Ter Horst,
3: ja, dank voorzitter. Dus wij gaan ergens nu mee instemmen. Zo interpreteer ik het een beetje. Van, we geven ze kaders mee, maar als ze zich er niet aan houden, ja, dan zien we het dan wel.
1: Mevrouw Lummeke.
0: Als we nu de kaders niet meegeven, kunnen ze niet tot concrete acties en middelen komen.
1: Dank u wel. Ik kijk nog één keer rond. Nee, mevrouw Muizelaar voor haar bijdrage van het CPB. Gaat uw gang.

0: Dank u, voorzitter. Vorige week is er uitgebreid gedebatteerd over samenvoerrijen. En gaf ik aan dat de CPB worstelde met het stuk. Niemand in deze raad twijfelt volgens mij aan het belang van waar samenvoerrijen voor staat. Wij in ieder geval niet. Er is goed werk verricht, gezien de samenwerkingsverbanden die er zijn en de voorbeeldfunctie voor andere gemeentes. Maar er is ook nog werk blijven liggen. Onder andere op gebied van het samenwerken met ouders en het bereiken van de kwetsbare kinderen. De vraag van de CPB en van meerdere partijen, zoals we vorige week zagen, blijft: hoe kunnen we de resultaten meten en controleren? Wij begrijpen dat maatschappelijke effecten moeilijk te meten zijn, maar wij denken dat het wel beter kan dan zoals het nu ging. Naar onze mening kunnen we wel KPI's worden vastgesteld. Bijvoorbeeld op gebied van ouderbetrokkenheid, wat straks gaat komen. Hoeveel procent van de ouders gaat er betrokken zijn? Hoeveel gesprekken worden met hun gevoerd? Ze kunnen bijvoorbeeld een anonieme enquête invullen. Met de vraag van of de situatie van hun kind is verbeterd. Niet alles is in cijfers te vangen, dat snappen wij ook. Daarom zijn ervaringen van kinderen, ouders en professionals belangrijk. Anonieme feedback kan de raad ook helpen met beoordelen. Zoals mevrouw Terlien ook al vertelde. We zijn erg benieuwd hoe het monitorsysteem eruit gaat zien. We hopen dat die snel komt en zouden graag van de wethouder willen weten wanneer hij denkt dat dat komt. En ook hoe en hoe vaak de raad op de hoogte wordt gehouden. Tot slot maak ik graag gebruik van het aanbod van de wethouder om eens aan te haken bij de introductie van samenvoerrijen. Omdat de CPB de rijens in Steewijkerland erg belangrijk vinden, zullen we gaan instemmen. Erop vertrouwend dat de wethouder en zijn medewerkers de beloftes nakomen en de gegeven feedback zullen toepassen. Dat was hem.
1: Mevrouw Muiselaar, dank u wel. Ik zie geen hand omhoog gaan en dan geef ik de heer De Vries, D66, het woord.

0: Ja, dank voorzitter. Wij zien veel goeds in Samen voor Ryan. De evaluatie laat ook zien dat er een mooi beeld is ontstaan van een netwerk, een samenwerking. Professionals die kennen elkaar beter, delen expertise en dat is ook ontzettend waardevol. Maar ja, een netwerk dat blijft niet vanzelf bestaan, dat moet je onderhouden, blijven investeren. En juist dat stukje, daar wringt het op dit moment. Want scholingen, lezingen en de Steenwijkerlandse Academie, die we gezamenlijk hebben als kennisbasis en ontmoetingen hebben we opgebouwd, die gaat verdwijnen. College zegt het heeft gewerkt, goed gewaardeerd. Toch stoppen we hiermee als financiering, grotendeels. En vorige week zei de wethouder daar ook over. Ja, werkgevers die maken tijd vrij voor scholing, dus die investeren mee. Maar tijd vrij maken is wat anders dan die scholing ook organiseren. En als iedereen druk is met de dagelijkse praktijk, wordt deskundigheidsbevordering het ondergeschoven kindje. En dat heb ik zelf in het onderwijs ook gezien. We zijn druk bezig en gaan dan voorbij aan de dingen eromheen. Waarom kiezen we dan niet voor een zachtere overgang? Bijvoorbeeld tijdelijk nog 50% financieren en bijdragen, zodat het stokje langzaamaan overgedragen kan worden aan de partners. Zij nemen het netwerk over en verzwakken het daarmee niet, terwijl we dat juist nodig hebben. De vier uitgangspunten zijn helder, duidelijk, maar het moet geen papieren werkelijkheid worden. Want ook over monitoring praten we dus al jaren. Hebben we de toezegging continu, dat gaan we doen, maar blijft vaag, wordt niet gehaald, wordt niks mee gedaan. En als u vertrouwen heeft in uw college, heel fijn, verwacht ik u van deze periode dat u hier ook gaat handhaven. Zoals u dat mooi als mevrouw Lubbinge noteerde. Vraag ernaar, haal het op. Als ik kijk naar het stuk, bouwen we hier met 2.0 echt voort op wat werkt, of halen we het belangrijkste fundament weg voordat er echt wat voor terugkomt. Dank, voorzitter.
1: Meneer de Vries, dank u wel. Kijk, mevrouw Evers, VVD, interruptie.
2: Ik heb nog een vraag voor de heer de Vries. Ik hoor eigenlijk een ander pleidooi dan de vorige week. Ik hoor namelijk u zeggen, we moeten misschien wel meer investeren in dat netwerk. En ik hoorde toch vorige week zeggen dat u vond dat het veel geld kostte. Dus ik wil graag dat u kleur bekent.
1: De heer De Vries, D66.
0: De stem is veranderd in ieder geval vorige week. Maar het verhaal qua boodschap is tot zover ik weet hetzelfde gebleven qua lijn. Want ja, we hebben ontzettend veel geïnvesteerd. Dat is een belangrijk geheel. Dus wat we nu daarmee gaan weghalen is juist zonde. Dus ik zeg niet dat we meer moeten investeren of anders. Maar het belangrijkste stukje waar Samen voor Ryan op basis als basis heeft, als fundatie, dat halen we er tussenuit. Dus ik hoop dat het daarmee het beeld is. We mogen juist die Steenwijkerlandse Academie, zoals mevrouw Molenaar ook zei, niet met het badwater weg laten gooien.
1: Naar aanleiding van dat antwoord zie ik de hand omhoog gaan van de heer Metien van Pro.
3: Bedankt, voorzitter. Ben ik even benieuwd, wat bedoelt u dan wat er dan tussenuit gehaald wordt? Om te zeggen, daar zit dan de grote verandering. Bedoelt u dan in dit geval de scholing?
1: De heer De Vries.
0: Ja, want wat we zien in het plan is, we hebben heel veel kennis opgedaan en we hebben het netwerk opgebouwd. Maar dat is er nu en daar hoeven we niet in te blijven investeren. Zo lezen we het voorstel terug. En dan komt er een online academie.
1: De heer Metien, gaat uw gang.
3: Dan zit daar gelijk even de vervolgvraag. Bent u zich bewust dat als het om jeugdprofessionals gaat, dat die verplichte scholing altijd binnen de organisatie is, alleen om bijvoorbeeld de SKJ te onderhouden? Dan komt dit er nog eens een keer bij. Ik snap het, ik zou helemaal voor zijn, maar het klinkt wel heel erg dubbel op. Dus ik ben even benieuwd, bent u daar bewust van?
1: De heer De Vries.
0: Ja, want op alle vlakken moet je zorgen dat je kennisniveau natuurlijk goed blijft om die jeugdigen te helpen. Dus dat is altijd een uitgangspunt en een basis. U noemt het er stukje erbij. Het werd juist ook heel goed gewaardeerd en is ook het meest effectieve. Dus ik zou niet willen zeggen van, hey, dit komt erbij. Het is een geheel wat het totale plaatje voor Steenwijkerland vooruit helpt.
1: Meneer Vries, dank u wel. Ik kijk nou eventjes naar rechts voor de fracties die daar zitten, of die nog een bijdrage willen doen. Dat is dan niet het geval. Kijk nog eventjes naar links voor de zekerheid. De heer Holterman van Stem, gaat uw gang.

Ja, dank u wel, voorzitter. Voor de fractie van Stemsteenwekkerland staat één ding vast. Ieder kind in onze gemeente dat ondersteuning nodig heeft, verdient de beste hulp. Juist omdat dit onderwerp ons zo aan het hart gaat, moeten we uiterst kritisch zijn op de manier waarop we dit organiseren en financieren. Het gaat hier om kwetsbare kinderen en om veel gemeenschapsgeld. In de afgelopen periode is er circa 3,18 miljoen aan subsidies in de Ryan geïnvesteerd. Een miljoenen investering over de periode van ruim 7 jaar. Onze fractie

0: Bedankt. Hoe wilt u meten wat voorkomen is?
1: De heer Holteman.
2: Wat meten is voorkomen is, dat niets is bijgehouden, dus je kunt het ook niet meten. En doordat er niets is gemeten, is die 3,18 miljoen euro is elders iets ergens voor gebruikt. Is niet onderbouwd.
1: Ik zie de heer Metin Frons doen, die wil vast u nog wat vragen.
0: Ja, dan zal ik hem even makkelijker maken, even omdraaien. Stelt u voor, u stelt nu een brandmelder in uw huis aan. Uw huis komt in de fik te staan. En u heeft dan ook nog mooie sprinklers, et cetera. Dus voorkomen is beter dan genezen. Wat is dan duurder? Uw huis, die helemaal afgefikt is, om dan opnieuw op te bouwen? Of voorkomen, wanneer u dus een brandmelder heeft en wilt regelen, wat is goedkoper in dit geval? Ben ik benieuwd naar.
1: De heer Holteman, gaat uw gang.
2: Wij gaan een brandmelder niet vergelijken met dit proces, zeg maar, over Ryan.
1: Daar ben ik blij mee, want het gaat inderdaad om twee verschillende onderwerpen. Dus ik wou vragen of de heer Holteman verder kan, of dat de heer Metin even heel concreet maakt wat hij nu eigenlijk bedoelt. Want de vergelijking ging een beetje mank.
0: Dan kom ik het wel terug, want de vraag blijft dan hetzelfde. Hoe kan je dus meetbaar maken wat dan voorkomen is? Dat is volgens mij niet meetbaar. Dus dan ben ik benieuwd naar uw antwoord, want dat is niet het antwoord dat ik kreeg.
1: De heer Holteman, gaat uw gang.
2: Als u mijn betoog even af laat gaan, dan kunt u zien en horen hoe wij erover denken dat het wel gemonitord en wel kaders kunnen komen. Voorzitter, het formuleren van kaders en het inrichten van het monitorsysteem is geen hoge wiskunde. Op dit gebied kan iedereen dat. Dat er na 7 jaar en miljoenen euro's verder nog geen sluitende verantwoording ligt, komt voor onze fractie simpelweg niet meer geloofwaardig over. Wij gaan ook niet akkoord met het nieuwe beloften voor de toekomst. Terwijl het verleden een financieel zwart gat blijft. Als gemeenteraad hebben wij een controlerende en kaderstellende taak. Wij kunnen geen nieuwe kaders vaststellen als er geen basis ontbreekt. Niet de goede bedoelingen op papier, maar het tastbare resultaat voor het kind moet centraal staan. Omdat transparantie en financiële verantwoording in dit dossier volledig ontbreken, is de grens bereikt. Stem Steenwerkerland gaat hier niet mee in en stemt tegen dit voorstel. Dank u wel.
1: Meneer Holteman, ik zie de hand omhoog gaan van de heer Van Beekhuizen, CDA, voor een interruptie. Gaat uw gang.
3: Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Holteman, heeft u ook vertrouwen in preventieve werking in dit geval?
1: Meneer Holteman.
2: Ik zou vertrouwen erin hebben dat de kaders er al bij waren die jarenlang beloofd zijn en de processen. Maar die zijn er dus niet. Maar dit lijkt gewoon, ja. Waar eindigt het schip?
1: Dank u wel. Ik zie mevrouw Evers, VVD. Gaat uw gang.
4: Meneer Holteman, wij hebben vorige week aan de wethouder een vraag gesteld vanuit deze raad. Wat is het alternatief als we niet instemmen met de kaders? En dat is dat het programma stopt. Denkt u dat dat bijdraagt aan ieder kind verdient hulp?
1: Meneer Holteman, gaat uw gang.
2: Er zijn andere methodes, er zijn andere hulporganisaties, jeugdzorg, et cetera. Ook wat ik eerder vanavond die vraag heb gesteld, zeg maar, van andere gemeentes. Dus er zijn wel andere hulporganisaties, ja.
1: Meneer Holteman, dank u wel. Ik kijk nog 1 keer rond. Nee, dank u wel. Dan wil ik de heer De Boer uitnodigen voor zijn medenspeech, medenbijdrage. Gaat uw gang. En na afloop mag er een applausje volgen.
5: Bedankt, voorzitter. Vorige week hebben we in onze bijdrage stilgestaan bij de positieve invloed die dit project heeft op de samenwerking tussen professionals. Maar we hebben ook 2 zorgen geuit. Het plan laat te veel ruimte over de invulling tot het concreet betrekken van ouders en de meetbaarheid van de resultaten. Die zorgen die we daarover hebben uitgesproken zijn wat ons betreft nog niet weg. Want hoe gaan ouders nu gelijkwaardig worden betrokken? En hoe gaan we straks aan de hand van resultaten kunnen zien dat ouders en kinderen hiermee geholpen zijn? Toch kiezen we er vanavond voor om in te stemmen met het voorstel. We zien de voordelen ervan in dat professionals elkaar beter weten te vinden. Daarnaast vinden we het als ChristenUnie belangrijk om op te komen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. En laten we wel wezen, voorkomen is beter dan genezen. Tot slot, voorzitter. Ik zou de wethouder willen vragen, en wellicht kan hij dat via een toezegging doen, dat we naast de jaarlijkse rapportages al eerder, bijvoorbeeld in Q2 van 2027, geïnformeerd kunnen worden met een plan van aanpak hoe samen voor Ryan

0: ouderschap betrekken in het project en wat de meetbare of merkbare punten worden waarop de rapportages gemaakt gaan worden. Dank u wel.
1: Meneer de Boer, dank u wel. En dan ga ik nu over tot het uitnodigen van de portefeuillehouder, de heer Bunt.

0: Ja, voorzitter. Voor ons ligt vanavond het besluit van de gemeenteraad over de nieuwe kaders voor Samen voor Ryan 2.0. En we zijn trots op wat we in Samen voor Ryan hebben neergezet in Steenwijkerland. Er ligt een heel mooi programma en daar is ontzettend veel in gerealiseerd. En u heeft vanavond de inspreker gehoord die daar een sprekende voorbeelden van gaf. En u heeft in de factsheet en de evaluatie ook kunnen lezen wat er allemaal aan activiteiten is gebeurd. En ik ben blij dat we op basis van de evaluatie nu ook een doorontwikkeling maken naar Samen voor Ryan 2.0. Dat is het moment waar ook om gevraagd is, om te monitoren en te evalueren. Dat hebben we gedaan door twee onafhankelijke hogescholen. Stukken heeft u ook in de bijlage kunnen aantreffen. En op basis daarvan maken we nu dus een bijstelling. Ja, voorzitter. Ik ga even de partij maar langs. Pro heeft een positieve bijdrage. Dank u wel daarvoor. En inderdaad, u noemt het getal van 7000 jongeren die we ondersteunen. En ik heb dat ook geïnterpreteerd als eigenlijk alle jongeren in Steenwijkerland, waar we ons richten op preventie. En dat klopt ook. Dat is waar we op investeren. Het gaat over voorkomen is beter dan genezen. De bijdrage van mevrouw Lubbingen van BGL. Die vroeg om een toezegging over de evaluatie en de monitoring. En we gaan inderdaad aan de slag, heb ik vorige week ook gezegd, met die monitoring waarbij we die succesverhalen en de inzichten die worden opgedaan in het netwerk met elkaar samenbrengen en daar ook steeds snel op kunnen bijstellen als dat nodig is. En dat kunnen we zeker met u delen. Dus dat gaan we doen. Dus die toezegging kan ik doen. Ook het CPB vroeg naar een toezegging op het gebied van monitoring. We gaan dus inderdaad aan de slag met het ontwikkelen van een systeem van monitoring. Het is niet zo dat we dat in de afgelopen periode niet gedaan hebben. Dat hebben we wel degelijk gedaan. Er is ook ontzettend veel gebeurd. Maar we willen nu toe naar een monitoring systeem waarop we iets sneller ook kunnen bijsturen. Ja, zodat we nog effectiever worden. En ik denk dat we dat bij de start van volgende Samen voor Ryan hebben. We nemen eerst een overgangsjaar. Maar als we gaan starten, dan hebben we ook inzichtelijk waar we op willen monitoren. Dus die toezegging kan ik dan inderdaad doen. Ten aanzien van de vragen van D66, de opmerking van D66... ten aanzien van scholing, die kennis verdwijnt zeker niet, kan ik u geruststellen. We hebben ook aan het netwerk gevraagd om dat wat er allemaal nu is gerealiseerd te borgen. Daar zijn de projecten ook druk mee bezig. En we hebben daar ook een ruime termijn voor, zodat de dingen die in het kader van het project zijn ontwikkeld ook in de reguliere organisaties een plek krijgen. En daarmee gaat het niet verloren. De heer De Vries vroeg ook om een zachte overgang naar Samen voor Ryan 2.0. We nemen een jaar de tijd. Dat zit ook in het voorstel. En daarmee maken we ook echt die zachte overgang. Van 1.0 naar 2.0. Dus dat gaan we zeker doen. Ja, en ten aanzien van monitoring hoop ik u zojuist gerustgesteld te hebben. We hebben wel degelijk gemonitord. We hebben de inzichten die zijn opgedaan hebben laten zien. En we gaan daarmee door. Maar we ontwikkelen wel een nieuw systeem van monitoring. Ja, waarin we eigenlijk sneller willen kunnen bijstellen. De fractie van STEM, voorzitter. Evaluatie en onderzoek zijn wel degelijk gebeurd. Ik zou zeggen ook wat de inspreker heeft aangegeven. Er zijn fantastische resultaten geboekt. En ik denk dat de inspreker daar heel mooi voorbeeld van heeft gegeven. En u heeft uiteraard een kaderstellende rol en een controlerende rol. En die heeft u in de afgelopen jaren ook via de PNC-cyclus altijd kunnen uitvoeren. Dus Samen voor Ryan is altijd verantwoord in de reguliere PNC-cyclus. Ja, ChristenUnie, ook dank voor uw steun.
1: Interruptie, de heer Holteman.
2: Dank u wel, voorzitter. Elk jaar is het niet over Ryan geweest. Een informatienota, et cetera. Ook wat er dus bekend is, niet de kaders en het gemonitord, de monitoren niet. Dat was dus zeg maar wel elke keer jaren de vraag. Dus dat stond ook met de politieke markt, maar dat hebben we nooit gekregen. U zegt van wel, maar ik heb het nergens.
1: De heer Holteman heeft het niet. Meneer Bunt, is het wel of niet gedeeld?
0: Voorzitter, ik heb net aangegeven dat we hebben geëvalueerd. We hebben een onderzoek laten doen tussen twee onafhankelijke hogescholen. Dat onderzoek vindt u ook in de bijlage. Ja, ChristenUnie, dank voor uw positieve bijdrage. U spreekt ook nog wel uw zorg uit. En dat begrijp ik ook. Hè, van dat betrekken van ouders, dat is best een complexe opgave. Dat hebben we wel degelijk goede resultaten opgeboekt. Het is niet zo dat er niks gebeurd is op het betrekken... niks gerealiseerd is in het betrekken van ouders. Hè. Daar zijn wel degelijk zeg maar, stappen ingezet. En we hebben geconstateerd dat we dat belangrijk vinden... en dat we daarmee door willen. En we maken er daarom een aparte programmalijn van. Dus we hebben daar... Ja, we willen daar echt binnen dat programma op investeren met elkaar. En dat is, denk ik, alleen maar een hele positieve stap. Maar dat neemt niet weg dat het een complexe opgave blijft. En u wilt eigenlijk, u heeft gevraagd om een toezegging in Q2... Hè, van hoe dat plan er dan uitziet en hoe we dat gaan doen. Q2 is misschien aan de vroege kant, maar ik wil u wel toezeggen... dat we, zodra we die informatie hebben... en dat zal ergens in de loop van volgend jaar zijn... dat we dat met u gaan delen. Dat was hem, denk ik, voorzitter.
1: Bijna. De heer Van Beekhuizen, CDA, wil u nog een vraag stellen.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wethouder, ja, ik maak me toch een beetje zorgen over onszelf. In de zin van, vorige week is door de heer Kersjes nadrukkelijk ingesproken... dat wij dit systeem... echt vertrouwen. Wij vertrouwen op preventieve werking. Maar er wordt nu heel veel gesproken over monitoring en dergelijke. De vraag is nu, zijn we nou naïef in dat vertrouwen... of is dat juist de kern van waar het hier om draait?
1: Meneer Bunt.
0: Ja, mooie vraag, voorzitter. Dank u wel daarvoor. Nee, u bent denk ik niet naïef. Ik denk dat u goede vragen stelt met elkaar over die monitoring. En het is ook ingewikkeld om het effect van preventie te meten. En ik begrijp heel goed uw behoefte om daar op de een of andere manier grip op te krijgen. Vandaar ook mijn toezegging van we gaan u daarover informeren... hoe we dat in Samen voor Ryan 2.0 willen gaan doen... En we hopen die inzichten, hè, zoals een aantal van u heeft bijvoorbeeld netwerkleden gebeld... en gevraagd van hoe gaat dat nou? En zodra u die mooie voorbeelden hoort... en mevrouw Muiselaar refereerde daar ook al aan... en zodra we die ervaring horen, denken we, ah, dat is het. En dat willen we eigenlijk systematisch verzamelen en inzichtelijk maken. Dus u bent daar niet naïef in. Nee, we gaan daar echt mee aan de slag.
1: En dat leidt tot de vraag bij de heer De Vries van D66. Gaat uw gang.
4: Ja, voorzitter, dank. Ik hoor dat wethouder goed aan het strooien is met toezeggingen om die monitoring op orde te krijgen. En waar het voor mij ook wrangt in het geheel, of wringt moet ik zeggen, ik had ook achterstand blijkbaar, is dat we monitor op ontzettend veel manieren kunnen doen. Ook over de ervaringen van ouders. Wat voor cijfer hebben ze, hangen ze eraan? Zijn ze goed geholpen? Dat is ook inzicht. Ook over hoe snel ze zijn geholpen of over hoeveel gezinnen we totaal gebruikt hebben. Gaat u die punten, dus niet per se de harde inhoudelijke kant van preventie... wat hebben we, zijn we voorkomen, gemist... maar gaat u dan ook die zachte kant meten in de monitoring?
1: De heer Bunt, gaat uw gang.
0: Ja, voorzitter, ik ben ontzettend blij met deze vraag. Want dat is precies wat we gaan doen. Dus die zachte kant van de monitor, doelstellingen van het programma... als het gaat over oude betrokkenheid, welke ervaringen doen we daar nou op... en hoe gaat dat nu eigenlijk? Daar gaan we op monitoren. Ja.
1: Meneer Bunt, dank u wel. Ik heb inderdaad een aantal toezeggingen, u een aantal toezeggingen horen doen. Maar om niet 3 of 4 toezeggingen vast te leggen... wou ik proberen om samen te vatten tot 1. Want volgens mij hoor ik u zeggen, we gaan een monitoring inrichten. We gaan op verschillende criteria die monitoring inrichten. En gaat u volgend jaar de raad daarbij betrekken? En was kwartaal 2 te vroeg, maar medio volgend jaar zou het dan zijn. Mag ik de toezegging op die manier samenvatten?
0: Ja, dat mag u, voorzitter.
1: Dank u wel. Dan kan de griffier ook de toezegging op een goede manier administreren... en kunt u hem ook volgend jaar op de goede manier volgen... dat hij weer terugkomt in de beantwoording. Want anders is het inderdaad, zoals sommigen van u vanavond hebben gezegd... een loze toezegging. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze behandeling... en kunnen wij volgens mij overgaan tot stemming. Als ik dat goed heb gezien, dat heb ik goed gezien. U kunt gaan stemmen. Nee, de heer De Vries, D66.
4: Ja, voorzitter, heel kort een stemverklaring. Ik snap de gedachten die gezegd worden vanuit de... D66 snapt wat er gezegd wordt over Samen voor Rijn. We vinden het ontzettend belangrijk. Er zijn goede zaken die geregeld worden. Maar met wat nu voor ligt, slopen we wel een stuk fundament onder Samen voor Rijn weg. En dat maakt toch dat we hier niet mee kunnen gaan.
1: De heer De Vries, dank u wel. Ik zie de handen omhoog gaan bij uw buren. Forum voor Democratie, de heer Ter Horst.
5: Heel kort, dit is eigenlijk de lastigste beslissing die ik moet nemen. Als leerkracht zeg ik volmondig ja. Maar ik zit hier als gemeenteraadslid. En dan mag je best kritisch zijn op dat je ook dingen beschrijvend kunt monitoren. Je kan ouders vragen en dan moeten we toch tegenstemmen.
1: Meneer Ter Horst, dank u wel. Ik zie de heer Van Andel de hand omhoog doen. Gaat uw gang, de heer Van Andel, fractie Van Andel.
6: Ja, ook vanuit ons een korte stemverklaring. Wij zijn ook voor preventie, zeker. Zelf ben ik dan informatiearchitect in de jeugdzorg, ik hou het kort. Maar daar is ook de regel, zorg voor het kind is zorg voor de data. En dat vinden we met dit verhaal eigenlijk ook. Zorg voor het kind is zorg voor beperkte meetbare resultaten. En daar houden we het graag bij, dus we zullen ook niet meestemmen. Dank u wel.
1: De heer Van Andel, dank u wel. Dan hebben we de stemverklaringen gehad en nodig ik u uit om te gaan stemmen.

0: Dank u wel. Het raadsvoorstel is aangenomen met 21 stemmen voor, 7 tegen. Voor zijn de fracties van BGL, CPB, PRO, VVD, CDA en de fractie van de ChristenUnie. Tegen zijn de fractie van Andel, fractie D66, fractie Forum voor Democratie, fractie STEM. Aangenomen 21 om 7. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de bespreekstukken en staat op de agenda het onderwerp gelegenheid om vragen te stellen. Daar heeft zich niemand voor gemeld. Dan is er met u gedeeld de lijst ingekomen stukken en een voorstel hoe die te behandelen. En ik zie de hand omhoog gaan bij de heer Brus, CPB. Meneer Brus, gaat uw gang.
1: Ja, voorzitter. Ingekomen stuk 13. Zienswijze gedeelstation Zuidveen. Als die nog terugkomt ter besluitvorming in de raad, oftewel wij gaan erover, dan vind ik het prima zoals hij staat. Zo niet, dan wil ik hem graag op 3 of 4 hebben, wat maar passend is. Dus misschien moeten we dat even uit laten zoeken. Komt hij terug in de raad? Zijn wij daartoe bevoegd? Ja of nee?
0: U gaf al een mooie voorzet. We gaan het even uitzoeken en komen daar later bij u op terug. Dan constateer ik dat iedereen zich verder kan vinden in de voorgestelde afhandeling, behalve dat punt 13. Daar komen we dus schriftelijk via de Griffie op terug. Dan hebben we de vaststelling van de besluitenlijst, agenda punt 10 van de vergadering van 30 juni 2026. Geen open aanmerkingen over. De verbonden partijen zijn geen vragen overgesteld. Dat was agenda punt 11. Agenda punt 12, lange termijn agenda. Idem, de heer De Vries, D66.
2: Ja, voorzitter, ik had hem wellicht niet eerder ingediend. Alleen we hadden in de fractie over een agendapunt wat op de lange termijn agenda staat. Er is eerder dit jaar een motie aangenomen. Uitvoeringsagenda huiselijk geweld, 10 februari. Unaniem door deze raad. En hij staat als afgehandeld op het lijstje. En ik vroeg mij af, kan het college toelichten op welke onderdelen van het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2026 de uitvoering wordt gegeven aan de 5 punten in die motie ontwikkeling lokale uitvoeringsagenda. En waarom die is afgedaan als aangemerkt. En wellicht is dat nu niet haalbaar om dat antwoord nu te geven. Schriftelijk is het natuurlijk ook goed.
0: Lijkt mij een voorstel dat we u daar schriftelijk over informeren. En dat betreft het punt van de lange termijn agenda. En daarmee zijn wij aangekomen tot het laatste punt, agenda punt 13. En dat is sluiting van deze vergadering. Het is toch een lange avond geweest met een hoop belangrijke punten voor onze gemeente. Dank voor uw aanwezigheid. Ook dank voor de luisteraars thuis, kijkers thuis. En ik wens u allen een fijne avond. Bedankt.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. De Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jimmy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Dit is een lied over een plant.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het in reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kiki Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester.